0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: lachen.
1: Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
0: Hallo, ik ben Nick Beenaert en mijn nieuwe single Wachtzaal is deze week Prachtplaat bij Familieradio.

principales.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
1: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Familie Radio zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Morgen. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Praatplaats. Hallo, ik ben Nick Beenaert en mijn nieuwe single Wachtzaal is deze week Prachtplaat bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Er komt dit weekend definitief geen vuurwerk op dancefestival Tomorrowland vanwege het acute gevaar voor natuurbranden. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben dat besluit genomen na een dwingend negatief advies van de brandweer door de aanhoudende hitte en droogte. Het verbod geldt voor het volledige festivalterrein en voor camping Dreamville. Ook in de hele provincie Oost-Vlaanderen is alle vuurwerk en sfeervuur zoals vuurkorven vanaf deze middag strikt verboden. Het gerecht staat voor een groot raadsel na de verwoestende brand in het Brusselse Oxygebouw, waarbij 6 arbeiders omkwamen. De slachtoffers werden allemaal teruggevonden in een lift die naar beneden was gestort, maar het is volstrekt onduidelijk wat de arbeiders in die lift deden toen het vuur uitbrak. Zowel de exacte omstandigheden van hun dood als de oorzaak van de brand worden momenteel onderzocht. De federale regering trekt een streep door het strenge besparingsplan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Maats voor Bpost. Maats wilde 30 postkantoren en 500 postpunten sluiten om 50 miljoen te bezuinigen, maar stuitte op een niet van de andere regeringspartijen. De minister moet nu op zoek naar een alternatieve manier om de begroting van de postbezorger rond te krijgen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de verwoestende bosbranden in Fontainebleau heeft aangestoken. De man gebruikte benzine en een aansteker om het vuur te starten en is samen met 5 andere verdachten opgepakt door de Franse politie. In het bekende natuurgebied ten zuiden van Parijs is inmiddels al meer dan 2000 hectare bos en natuur volledig vernield. Rode duivel Yuri Tielemans heeft zijn absolute toptransfer naar Manchester United officieel beet. De 29-jarige middenvelder verlaat Aston Villa na 3 seizoenen en tekent op Old Trafford een contract voor 5 jaar. Met de overgang is een slordige 41 miljoen euro gemoeid. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.

0: Michael Anzo die zal deze zomer regels langskomen op de radio, want hij heeft een fantastische zomerplaat gemaakt. En die krijg je natuurlijk hier bij Familie Radio. We zijn ondertussen 7 uur gepasseerd. Dit is alweer een nieuwe aflevering van De Wekker Radio. Op deze woensdag, de 15e juli. We zitten in het midden van de eerste grote vakantiemaand. Ik ben Piet. Ik pak je graag mee naar 10 uur.
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes.

sauvage. Et voilà, comme une vague blanche.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Het is woensdagochtend 15 juli. En hoe zit het met Lisa Lewis? Die is momenteel hoogzwanger. Of het zou moeten zijn dat ze ondertussen al bevallen is. Maar de juiste bevallingsdatum werd niet meegegeven. Ze wordt samen met haar echtgenoot Niels wel een van deze dagen mama en papa.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: Love, die enorm populaire Nederlandse meidengroep eind jaren 70 en begin jaren 80 de inspiratie kunnen geweest zijn voor K3 van tegenwoordig. Want Love, dat was Patty Braart, Marga en José Houbé. José als roodharige, Patty als de opvallende brunette en dan was er Marga de blondine. De haarkleuren die passen helemaal in de vergelijking natuurlijk. Een hele prettige ochtend, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis en dit is muziek van bij ons thuis.
1: Op

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
0: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ook al is je start vanochtend wat minder, het komt allemaal dik in orde volgens Thomas Julian en No Problemo hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, dit is de Wekker Radio. We zitten in het midden van de week en tegelijkertijd ook in het midden van de eerste maand van de zomervakantie. Woensdagochtend 15 juli. Ik ben Piet, ik pak je mee naar 10 uur straks.
1: Yes,

Goedemorgen. We krijgen vandaag opnieuw brede opklaringen met mogelijk ook enkele wolkenvelden. De maxima die schommelen tussen 26 graden aan zee, 30 graden in de Ardennen en 32 tot 33, misschien wel 34 graden hier bij ons in het binnenland.

0: geen zomer zonder Familie Radio en geen grote zomervakantie zonder jou erbij hier op de radio. Elke dag van de week, ook tijdens deze twee zomervakantiemaanden, zijn wij samen in de Wekker Radio. En het zal je ook al wel opgevallen zijn, er worden heel wat leuke initiatieven genomen overal in Vlaanderen. Leuke evenementen, plezante dingen en als jij zelf wat organiseert, wel dan had ik dat heel graag geweten. Niet alleen om misschien mezelf uit te nodigen, om ook eens langs te komen, maar vooral om erover te kunnen vertellen. 'S Ochtends in de Wekker Radio, hier bij Familie Radio, kunnen we vertellen wat er in de loop van de dag nog allemaal te beleven valt. Bij jou ergens in de buurt.
1: Ha!

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

flinke dosis Hocus Pocus op woensdagochtend hier bij Familie Radio. Met muziek van Dua Lipa en Houdini. Een goede goochelaar, of nee, straffer nog, een goede tovenaar. Zou u misschien nog kunnen gebruiken in zowel onze federale als in onze Vlaamse regering. Want er staat ons nog het een en ander te wachten in het najaar. De begroting. Ik wil er zelfs nu nog

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio bij Ons Ben Je Thuis. Woensdagochtend 15 juli en we blikken al even vooruit naar over een dag of twee, want dan is het vrijdag. En dan is er de tweede keer Familie Radio Zomert. Elke vrijdag van deze maand en de eerste twee vrijdagen van augustus gaan we met de radio naar Merkem, naar de Kippen, voor Familie Radio Zomert. We ontvangen daar Vlaamse artiesten. Het wordt allemaal aan elkaar gepraat door Paul Bruna. En het wordt ook opgenomen, zodat je het later op de radio kan horen. Maar, geloof me, of geloof niet, het is veel plezanter als je zo'n opname live kan meemaken. Ik zou me dus niet inhouden en het alvast plannen. Nu aanstaande vrijdag, een nieuwe opnamedag van Familie Radio Zomert.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Maar die spelen straks de andere halve finale. In de Waaslandhaven lekt mogelijk een gevaarlijke stof uit een container op een schip. Er hangt veel rook. Volgens HLN en VTM is het medisch interventieplan afgekondigd en zijn er mogelijk tot 20 gewonden gevallen. De hulpdiensten waren gisteravond al massaal ter plaatse en onderzoeken eigenlijk nog steeds om welke stof het gaat en of die gevaarlijk is voor buurtbewoners. De organisatie van Tomorrowland reageert teleurgesteld op het vuurwerkverbod dit weekend door het brandgevaar door de droogte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein zelf als op camping Dreamville. Ze zijn er niet blij mee bij Tomorrowland. Er is straks nog een extra overleg om eventuele andere maatregelen te bespreken. Ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf deze middag. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles door agenten van de immigratiepolitie ICE voorlopig op. Dat melden verschillende media. Aanleiding nu 2 incidenten op korte tijd waarbij ICE-agenten 2 mensen doodschoten. Eergisteren nog een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 en vorige week een Mexicaan van 52. Volgens ICE schoten ze elke keer uit zelfverdediging, maar videobeelden en getuigenissen spreken dat tegen. Eerst zon, later wat wolken in het oosten, maar het blijft wel warm, zeg maar. Het tropisch heet bij temperaturen van 30 tot 31 graden. Morgen kan het zelfs 3 tot 34 graden worden en vanaf vrijdag vergroot de kans op onweer. De temperatuur kan dan oplopen tot zo'n 28 graden. Vanaf het weekend wordt het wat koeler, maar dat is tijdelijk.

Goedemorgen, woensdagochtend 15 juli. We zitten precies in het midden van de tweede grote vakantieweek. Misschien is er ondertussen al wat van je vakantie voorbij gekomen. Of ben je nog aan het uitkijken naar de zomervakantie. Jouw persoonlijke zomervakantie die nog moet komen. En hoe zal je die doorbrengen? Ga je ergens ver weg? Blijf je dicht bij huis? Of is het gewoon zelf thuis in de tuin? Nu waar je ook bent, pak ons gewoon mee. Digitaal moet het overal lukken en hoef je niks te missen van onze vrolijke muziek.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En ik heb zo het vermoeden dat de deodorant vandaag wel eens van pas zou kunnen komen. Je neemt ochtends een verkwikkend douche, dan ga je ontbijten. Je kruipt in je wagen, je gaat werken, het is warm. Je moet wat inspanningen leveren en dan beginnen de okselvijvers te komen. Ja, er is niks dat minder hindert dan de zweetgeur, vind ik zelf toch wel. Dus deodorant toch even mee in de zak pakken om later deze dag te gebruiken, want het zal nodig zijn. En de muziek, wel, die blijft gewoon knallen. Dit is Chris Clark.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio. In the summertime
1: when the weather is hot. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Gianna Nannini. Sommige mensen zullen zich haar nog wel herinneren. Het was ergens in het tweede deel van de jaren 80 dat ze ook bij ons in Vlaanderen een hit had met deze Imaski. Een hele prettige ochtend, woensdag vandaag. We gaan zo meteen even kijken wat het weer ons vandaag te bieden heeft en ook de volgende dagen. Maar eerst zou Jan Wuitens je nog wat willen vertellen.
1: Hier Jan Wuitens. Tijd voor een kop koffie en fijne muziek op Familieradio.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

van je zomervakantie. Tenzij je natuurlijk toch aan het werk bent en nog uitkijkt naar die zomervakantie. Wat zijn de plannen voor de komende weken? Ga je met vakantie vertrekken? Blijf je daarvoor gewoon lekker thuis, hier bij ons in Vlaanderen, genieten van de zon, die er ondertussen toch altijd is? Of kies je toch voor een verdere bestemming, waar je de hele dag met je luie gat op een heet zandstrand kan gaan zitten? Of kan ruzie maken 's ochtends om je handdoek gelegd te krijgen aan het zwembad? Nee, geef me dan maar gewoon gezellig vakantie dicht bij huis. Of zelfs vakantie hier op de radio. Want hey, we zitten helemaal in vakantiestemming. Ik ben Piet, we zijn samen tot

Jij en ik samen aan een nieuwe dag beginnen, woensdag vandaag. We krijgen opnieuw brede opklaringen met mogelijk ook enkele wolkenvelden. De maxima die schommelen tussen 26 graden aan zee, 30 graden in de Ardennen, 32 tot 33 graden in het centrum en zelfs misschien wel 34 in de Kempen.

Daily Radio in het Duits, maar het kan ook in het Spaans of in het Frans, het Italiaans, Portugees, maar vooral in het Nederlands natuurlijk, want daar kiezen we altijd voor. Vooral dan toch de Nederlandstalige muziek. En als je zelf nog een favoriete plaat hebt, zelfs op deze woensdagochtend, dat kan allemaal geregeld worden. Stuur gewoon een bericht via onze Facebookpagina bijvoorbeeld, of een andere social media kanaal. En als dat bericht dan gelezen wordt door onze redactie, dan geraakt dat wel tot hier in de studio. En dan pak ik jouw favoriete plaat zeker mee in de Wekkerradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

zaten in 1984 met Roberto Giacchetti en de Scooters. Nu, er bestond helemaal geen Italiaanse zanger die Roberto Giacchetti heette. De Nederlandse band die bestond gewoon uit een groep schoolvrienden. En toen ze een naam zochten voor hun groepje, toen dachten ze van, laten we gewoon ons inspireren op de jeansjas die onze drummer Roberto altijd aan heeft. Rob heette die man. Vandaar dus Roberto Giacchetti en de Scooters. Goedemorgen, beste vrienden. Je luistert naar Familie Radio met nu Johan.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hallo, ik ben Nick Beenaert. En mijn nieuwe single Wachtzaal is deze week Prachtplaat bij Familieradio.

Goedemorgen, beste vrienden. We zijn weer terug. We zijn net 8 uur gepasseerd. Dit wordt deel 3 van de Wekker Radio op deze midweekdag. Het is juli vandaag. Juli is het al de hele maand, maar het is vandaag 15 juli. Precies het midden van de eerste zomervakantiemaand.

Goedemorgen, je luistert naar de Wekkerradio hier bij Familieradio. En vertel eens, wie komt er nu vrijdag naar de opnames van Familieradio Zomert in Merkem in de Kippen? Als je wil weten welke Vlaamse artiesten er deze week zullen bij zijn, dan moet je gewoon even naar de Facebookpagina van ons surfen en daardoor klikken op Familieradio Zomert. Dan kan je daar het programma van vrijdag al ontdekken.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: De zomer die is er, maar hoe lang zal de zomer in Vlaanderen het nog volhouden? Voorlopig ziet het er nog goed uit. We krijgen trouwens straks over enkele minuten een uitgebreid weerbericht met Jeroen. Die gaat ons vertellen welk weer we sowieso vandaag krijgen en dan nog voor de rest van de week. En misschien ook wel het weekend bij. Ik ben daarnet al even gaan spieken op de weerkaarten en ik moet zeggen, ik zie nog altijd heel veel zonnetjes verschijnen op die kaart.
1: Hey, ik ben Abdou en luister mee naar Familieradio.

0: De House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Wanneer begint Camille met haar gloednieuwe zomercircus? Wel, de show die start op woensdag 29 juli. Net als vorig jaar slaat ze haar grote roze circustent op aan het kleinstrand van Oostende. Het spektakel loopt dit jaar tot en met zondag 16 augustus. En er staan dus gedurende die weken tientallen shows op het programma. Soms wel twee of ja zelfs drie keer per dag. Nu opgelet, veel shows zijn al uitverkocht. Mocht je toch nog een ticket willen scoren, dan raad ik je aan om heel snel naar Camille haar website te surfen en daar je eigen ticket voor het circus te scoren.

Vandaag is het warm onder een zonnige hemel met hier en daar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een geïsoleerde onweersbui. De temperaturen die liggen rond 25 graden aan de kust en stijgen landinwaarts tot 31 graden. De wind die waait meestal matig uit het noordoosten. Vannacht blijft het dan rustig en zacht met minima tussen 14 en 20 graden en een afnemende oostelijke wind. Morgen, donderdag, blijft het opnieuw warm en zonnig met maxima van 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen morgen plaatselijk opnieuw enkele onweersbuien ontstaan.

Ik weet nog ook niet hoe ik erbij kom, maar dit liedje doet me denken aan fritsaus uit de frituur. Ja, het zal wel mij liggen waarschijnlijk. George Kenyon en Jambalaya op deze woensdagochtend hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, jij hebt het daarnet gehoord. Het wordt vandaag weer een bloedhete dag. Hier en daar misschien wat wolken, maar het zal warm worden. Dus dacht ik van, als we onszelf nu eens zouden afkoelen. Ja, zelfs zo vroeg op de ochtend. En daarvoor heb ik vandaag deze jongeman uitgenodigd. Laten we samen een plonsje nemen.

0: relatie die was van mij. Familie Radio.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio. Gonna be some sweet sounds coming
2: down the night. Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie.

0: de uitzending bij Familie Radio. Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com. Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: titels heet Night Shift uit 1985 van de Commodores. Is een nummer dat een rechtstreeks erebetoon is aan twee legendarische soulzangers die vlak na elkaar overleden in 1984. Marvin Gaye en Jackie Wilson. De Night Shift uit de titel is een metafoor voor de hemel, waar de overleden artiesten hun muziek maken voortaan. Mooi, hè? Ja, ik vind het ook. Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En dit is muziek uit Nederland van de jaren 80.
1: Is it

0: Zondagochtend 15 juli. Vanavond is er de tweede opnamedag van 10 om te zien aan het Silt in Middelkerken. Nu, er zijn twee opnames vanavond. Eentje begint om 6 uur. En als die is afgelopen, gaan ze voor de aflevering. Dat is vanaf 9 uur 's avonds. Met dit weer zouden je dan eens kans kunnen maken op het zien van een mooie zonsondergang. Dus als je nog geen plannen had en je bent in de buurt van Middelkerken aan de zee, of je hebt zin om eerst nog een uurtje naar ginds te rijden, ik zou het niet willen missen hoor.
1: De zomer die klinkt zoveel beter met Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Misha Mara. Dit is Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
4: Hallo, ik ben Fadim en je hoort mij natuurlijk op Familie Radio.

0: ochtend, bijna 10 uur, de eindmeet is in zicht. Niet dat het van harte is, want ik zou gemakkelijk nog 1 uur of 2, 3 zelfs willen doorgaan. Maar straks, onder de middag, is er natuurlijk Jeroen, die pakt je weer mee met de vrolijke muziek. En Sebastiaan, die doet vanavond natuurlijk net hetzelfde. De hele dag, ook tijdens de zomervakantie, kan je hier terecht bij Familie Radio. En je weet het, morgenochtend om 7 uur kom ik je met veel plezier weer wakker schreeuwen.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: De zonnigste muziek.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land. Met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio. De zon.

0: lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
8: Familie Radio.
9: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land. Met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent

0: Op. Beleef de Balmaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS. Met de medewerking van Balmaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteravond weer een nieuwe reeks aanval gelanceerd op Iran. De aanvallengolf was om 15 uur Amerikaanse oostkusttijd begonnen. Dat is omstreeks 21 uur onze tijd. Dat meldde het commando van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten. Het leger wil met het offensief de mogelijkheden van Iran om aanvallen uit te voeren op de handelsscheepvaart in de straat van Hormuz verzwakken. Het leger zou nog voor dit offensief al enkele Iraanse militaire doelen hebben aangevallen om opkomende dreigingen uit te schakelen. Welke dat dan wel mogen zijn, is niet duidelijk. Volgens de burgemeester van Boom, Jeroen Baert, was het de enige juiste beslissing om een vuurwerkverbod op te leggen aan het festival Tomorrowland dit weekend. De beslissing heeft in elk geval het voordeel van de duidelijkheid en dat is ook de reden waarom we die beslissing nu al hebben genomen en niet langer afwachten. Het is volgens ons ook de enige juiste beslissing die we momenteel kunnen nemen. Voor het tweede weekend zullen we later beslissen, aldus de gezamenlijke burgemeesters. Bij Tomorrowland zelf zijn ze er niet blij mee. In Lauwe, in Menen, hebben enkele gemaskerde dieven een juwelierbuitel overvallen. De zaakvoerster werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dieven gingen vandoor met onder meer juwelen en sieraden uit de etalage. Even verderop werd een uitgebrande wagen teruggevonden die vermoedelijk bij de overval werd gebruikt. In Gent hangt nog tot en met het einde van de Gentse feesten een slim LED-scherm aan de fietsenstalling in de Volmolenstraat. Het systeem meet in real-time omgevingsgeluid en op basis daarvan toont het gepersonaliseerde boodschappen aan voorbijgangers. Het systeem moet luidruchtige feestvierders aansporen om rekening te houden met buurtbewoners. We zien je graag wat stiller, staat er dan op de borden van het progressieve Gent. Ja, en dan de weersverwachting. We hebben vandaag alweer een hete, zwoele dag met temperaturen van 30 tot 31 graden. Ook vannacht koelt het weer moeilijk af. De dagen hierna, ja, nog warmer. Donderdag zelfs 33 tot 34 graden. Vanaf vrijdag vergroot de kans op onweer. We halen dan zo'n 29 graden. Het weekend wordt koeler.
2: Dit is hem.
3: Families Nachtplaats.
4: Hallo, ik ben Nick Beenaert en mijn nieuwe single Wachtzaal is deze week prachtplaat bij Familieradio.

Onze prachtplaat van deze week. De nieuwe single van Nick Bernaert, Wachtzaal, hoorde je net. En ook Nick Bernaert, die is erbij tijdens Familie Radio Zomert. En deze namiddag zijn er trouwens de uitzendingen van die opnames. Meer daarover zo meteen.

0: Een bijzonder goedemiddag. Het is intussen iets over 12 uur. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Daarnet hoorde je de zomerse Michel Telo met I Set Your Pego. En het wordt weer een bloedhete woensdagmiddag op deze 15 juli. Mocht je nog naar buiten gaan, wel voldoende water drinken en insmeren is zeker en vast de boodschap. En voldoende drinken, daar zingt ook deze Tom Waas over.
1: Nossa, hein? Que é isso?

0: 저 집에
1: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: Hallo, wij zijn Veertek. En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

En dit waren nog even de vrolijke Doobie Brothers met Long Train Running, die je net hoorde hier op deze woensdagmiddag. En daarvoor ook nog Gary Hager met de nummer 1 van deze week in onze top 40, Beter dan Goed. En dit is de nieuwe van Wim Soutard.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Sabine Tiels was dat met haar recentste single Tegen Polen hier bij Familie Radio. Straks nog wat zomerse muziek van onder meer John Travolta en Olivia Newton-John. En Summer Nights komt er zo meteen aan. Ook een blik op de weerkaarten op deze warme woensdagmiddag. En dit is muziek van bij ons van Davy Di Lamo en Sexy Per Me. Een bijzonder fijne middag.

0: We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: De zonnigste muziek.

Een Duitsstalig liedje van Anna-Maria Zimmerman hier bij Familie Radio op deze woensdagmiddag. En straks vanaf 2 uur is er de muziekshow. En vanaf 3 uur dan Familie Radio zomert met Paul Bruna. Danny D'Amaro en Paul Bruna die kijken er alvast naar uit om jouw woensdagmiddag in vuur en vlam te zetten. Hier nu bij Familie Radio een singeltje nog van Jude Dansin en Helene Segarra. Dit is hun versie van Et si tu n'existes pas.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

En deze namiddag zijn er ook de opnames van 10 om te zien in Middelkerke. En niet Swoop, maar wel de andere groep van Philippe Daze, Enzo. Die zal daar de single opzij brengen. Maar dit was Swoop dus hier bij Familie Radio met hun recentste single Feeling Hot Hot Hot. En dat is het ook, hè, op deze woensdagmiddag.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Goedemiddag, iets over 1 uur. Je hoorde net Belinda Carlisle. We zaten in 1987 met de single Heaven is a Place on Earth. Ja, voor de ene is dit inderdaad het paradijs met die warme temperaturen. En voor de anderen mag het beslist een klein beetje minder zijn. Nou ja, hier bij Familieradio zorgen wij alvast voor de zonnige stemming. En wat er ook binnenkort aankomt, wel, dat zijn de Gentse feesten. Vanaf vrijdag de 17e juli beginnen ze er daaraan tot zondag de 26e juli. En dit zijn de fixkes.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van

De intussen 81-jarige Rod Stewart hoorde je met zijn single Tonight I'm Yours. Zo zaten we even terug in 1981. Wie er deze middag ook zal bij zijn tijdens de opnames van Tien om te zien in Middelkerken, wel, dat zijn deze Romeo's. Hier zijn ze met Viva de Romeo's, hier nu bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
3: Hey Familieradio.
4: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Samen hebben wij een nummertje gemaakt.
5: Wat een geluk.

En deze namiddag zullen ze het nummer ook live brengen bij Paul Bruna. Je hoorde Per Ongeluk van Amber en Dylan. En live zul je het nummer kunnen horen tijdens Familieradio Zomert, die deze namiddag tussen 3 en 9 uur wordt uitgezonden. Geniet er dus van. Dit is nu nog Hans de Boy. Ik

Vandaag is het warm onder een zonnige hemel met hier en daar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een geïsoleerde onweersbui. De temperaturen die liggen rond 25 graden aan de kust en stijgen landinwaarts tot 31 graden. De wind die waait meestal matig uit het noordoosten. Vannacht blijft het dan rustig en zacht met minima tussen 14 en 20 graden en een afnemende oostelijke wind. Morgen, donderdag, blijft het opnieuw warm en zonnig met maxima van 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen morgen plaatselijk opnieuw enkele onweersbuien ontstaan.

Leuk Frans liedje van Pierre Grosgola met Lady Lay hoorde je net. En dit is terug muziek uit Vlaanderen van Frank Valentino met zijn zomerse Baila Mi Amor.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, super lekker hè. Quando, quando. Je hoorde die Evener en Waldik en ook Patricia Ferreira hier op deze bloedhete woensdagmiddag bij Familie Radio. Is het intussen bij jou al 30 graden? Wel, laat het ons zeker weten via een messengerberichtje, via Facebook, via Familie Radio. Zometeen Danny erover met zijn nieuwe single. Maar eerst trekken we naar Spanje voor deze 51-jarige Enrique Iglesias. Hij begon eerst met Spaanse liedjes en later breidde hij daar eind jaren 90 zijn repertoire uit met Engelse liedjes. Dit is Enrique Iglesias met Escape.

En ook Danny de Rover die komt naar Merkem tijdens de opnames van Familie Radio Zomert met Paul Bruna. Alle info daarover vind je ook via de Facebookpagina Familie Radio Zomert. We gaan intussen op richting 2 uur, straks nieuws en weer. En zometeen hoor je ook nog Danny D'Amaro met de muziekshow. En dit zijn nog de dames van Sugar Free met hun versie van Ilari. Graag tot zometeen voor nog enkele interviews bij de muziekshow en ook later nog tijdens Familie Radio Zomert.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Gelukkig geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel, bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans op 6 doden blijft, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen een pak duurder, naar het hoogste niveau in 2 maanden. Je betaalt dan 2,15 euro maximum per liter, 10 cent per liter erbij. De reden hoeven we niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor social media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is allemaal hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen zelf gewoon aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op social media mogen. Rode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus. Dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. Een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na aflopen dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht waarschijnlijk. Volop zon, warm, 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon, 30 graden. Maar vrijdag koelt het af naar 26 graden met kans op regen. Het weekend afwisselend zon en wolken, meestal droog en temperaturen 23 graden.
1: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
1: Iedere woensdag namiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

welkom aan iedereen die ons programma volgt, want hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Muziekshow. Ondertussen zitten we al aan aflevering 96, dus binnen een paar weken groot feest, want dan is er de 100ste aflevering. We gaan vandaag weer 7 topartiesten aan u voorstellen. En ik neem u mee naar 1992, naar zo'n hele grote hit, ten tijde van 10 om te zien. Liefde voor altijd, en hier is Tony Servi.

0: Familie Radio is een hele zomerlang te gast in Nijlen. En dat bij de muziekshow van Danny D'Amaro. En we hebben even een gesprekje nu met Tony Servi. En Tony, die is hier de terugblik bij de muziekshow van Danny D'Amaro.
1: Ja, hallo allemaal.
0: En heb je een leuke anekdote over het nummer?
1: Een leuke anekdote? Ja, leuk. Wat ik me er nog af van herinner, want het is ondertussen wel een hele tijd geleden.
0: Ja.
1: Het is toch van in 92, dus dat is 34 jaar geleden. Dus dat is lang geleden, maar dus ik herinner me nog, dat was de eerste single die ik dus uitgebracht heb bij Jack Rivers in de tijd. Dus bij JRP Studios. En dus dat was ook onmiddellijk supertype.
0: Ja, bij
1: Tien om te zien. En dat was Patrick de Koning, het ballet van Patrick. Die dansen allemaal, dat herinner ik me nog zo. Dat ik daar zo stond als een... Want ik ben dus hoegenaamd helemaal geen ritmische zanger.
0: Ja.
1: En al die danseressen en die dansers die waren achter mij bezig.
0: Ja.
1: En ik stond daar zoals... En het enige dat ik op het laatste rij was zo met mijn arm zwaaien. Ta-ta-ta-ta-ta. Dus dat herinner ik me nog.
0: Ja, ja.
1: En dat iedereen ging uit de bol, want ik had eens bewogen.
0: Ja, je was erbij van een prille begin van Tien om te zien. Hè. En nu met de muziekshow is dat ook wel leuk weer om dat even allemaal terug te kunnen beleven.
1: Ja, nu je het zegt, hè, ik heb de eerste aflevering van Tien om te zien gedaan.
0: Ja.
1: Dat was in de Menette nog in Leuven.
0: Ja.
1: Dan zijn ze daar weggegaan, zijn ze naar Denderleeuw gegaan, dus bij Tony en Emily.
0: Ja.
1: En, maar de eerste aflevering, dat was de allereerste.
0: Ja.
1: Daar was ik ook bij, met Vrij.
0: Ja, dat was ook een mooie terugblik. En dan zitten we in 1988?
1: Oeh ja, 89. Hè?
0: 89.
1: Ja, begin van VTM, hè, dus als VTM begonnen is. Dus is Tien om te zien ook begonnen.
0: Ja.
1: Met al de jonge Willy Sommers, ook nog met zijn lange zeven anjers, zeven rozenhaar. Hè? Dus nog zo, dat is toch ondertussen al 37 jaar geleden. Dus dat is, kijk.
2: Familie Radio en de muziekshow. Versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Dag Kitana, hoe is het hier in de muziekshow?
1: Het is supergezellig. Hallo iedereen trouwens. Het is hier echt supergezellig. Ik vind het altijd superleuk om naar de muziekshow te komen. Het is altijd een leuke sfeer. Dan zien we ook deze artiesten nog een keer na een lange tijd. Ja, ik vind het gewoon heel gezellig.
0: Ja. En over je nieuwe single gesproken, hoe is die nieuwe single onthaald bij de mensen hier?
1: Super fijn. Het is Ciao Ciao Amore, mijn nieuwe song. Echt een Latin vibes. Ook wat Italiaanse elementen zitten erin, want ik heb ook Italiaans bloed, dus daarom hebben we elementen ingestoken. Het is super leuk. Ze doen goed mee, ze klappen goed mee en dat vind ik altijd super leuk.
0: Ja, dus het zorgt voor heel wat ambiance en het is ook een single die helemaal klaar is voor de zomer.
1: Ja, inderdaad, voor mijn zomeroptredens en nog andere leuke opdrachten zal dit zeker leuk zijn om te brengen.
0: Ja. En is er ook een specifieke dans weer bij? Want jij hebt echt wel heel wat mooie dance moves, hè?
1: Ja, dat wel. Ik vind het altijd super belangrijk om een sterke en goede act neer te zetten, zowel op een podium als in de repetities, eigenlijk overal. Dus het is inderdaad wel een stevige en pittige choreografie. Ik heb het ook zelf helemaal gemaakt, wat het ook redelijk intens maakt. Ja. Maar het is altijd zo leuk en mooi om te zien wat het eindresultaat is.
0: Ja, fijn is dat dus. Ciao, ciao, amore. En het komt dus een boeiende zomer op jou af. En wat zijn de verdere plannen of toekomstmogelijkheden tijdens deze zomer?
1: We hebben veel projectjes die lopen, zeker naar het najaar toe. In de zomer zijn er ook leuke opdrachten. Ik heb mijn eigen show gehad ook. En dat was ook super tof om te doen. Een gloednieuwe show die ik ook deze zomer zeker zal brengen. De muziek.
2: Onze bijzondere dank gaat uit naar Kitana, want zij bracht haar nieuwe single Ciao Ciao Amore. En van de ene nieuwe single naar de andere, want hier is Michael Lanzo en Waarom Jij.
3: Hey, met Michael Lanzo. Kijk je mee naar de muziekshow? En luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie.

0: De Muziek Show bij Familie Radio.
1: Ja, we hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. Een oorworm ook, wat is iets die echt in je hoofd blijft hangen. Toen ik de demo hoorde, was ik eigenlijk meteen verkocht. Ja.
2: Ja. En je brengt een nummer voor de eerste keer nu voor een live publiek?
1: Ja, inderdaad. Hij komt eigenlijk nog niet en meteen vandaag uit. Ik denk binnen een paar weken. Maar vandaag mag ik hem voor het publiek voor de eerste keer doen. Dus ik ben echt wel benieuwd.
2: Ja, dus het is verrassend ook voor jou.
1: Ja, het is heel verrassend. Ik ben echt benieuwd wat het publiek er gaat van vinden. Ja.
2: Ja. Zo'n eerste kindje, is dat eigenlijk telkens een nummer?
1: Het is altijd spannend als je een nieuw nummer hebt, hoe de reacties van het publiek altijd gaan zijn. Ja, toch wel, ja.
2: Dus spannend afwachten. En je treedt natuurlijk ook op bij je eigen zaak in de toeristen in Mullebeke. En hoe is de ambiance ook daar? Kun je een beetje vergelijken hier met zoals in de muziekshow?
1: Oh ja, er zijn heel veel evenementen bij ons in de toerist, maar ik sta niet altijd bij mij in de zaak te zingen. Als ze mij boeken uiteraard, dan sta ik daar, want mensen denken altijd, het is zijn zaak, hij gaat er wel zingen. Maar dat is niet hetgeen die is. Als ze mij boeken, dan ga ik daar ook zingen en uiteraard is mijn zaak, dus het is altijd vol een ambiance en er is altijd wel een hele leuke sfeer, dat wel, ja.
3: Onze dank gaat uit naar Michael Lanzo.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo luisteraars, mijn naam is Danny D'Amaro en luister gezellig mee naar Familie Radio, naar onze muziekshow. En dan nu een artiest met een enorme trouwe fanbasis. Overal waar hij komt is zijn achterban mee aanwezig. Zoals hier ook bij de muziekshow. Hier is Dave Calbo en Recht Vooruit.
1: Hallo, ik ben Dave Calbo. Je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: Je luistert naar de muziekshow hier bij Familie Radio. En dat samen in presentatie met Danny D'Amaro. En tussen de optredens door hebben we nu een gesprekje met Dave Calvo. En het wordt een speciale avond, hè, voor jou, Dave.
1: Eerst en vooral dag Jeroen. Inderdaad, een hele speciale avond. Want ik mag vanavond mijn gloednieuwe zomersingle voorstellen.
0: Ja, je nieuwe zomersingle. En het is een compleet nieuw arrangement?
1: Het is een compleet nieuw arrangement van Lex de Groot. Die heeft eigenlijk alles gemaakt. Productie, tekst, muziek. Het is een beetje de reggae-sfeer geworden zo. Recht vooruit heet het. En het is ook mijn ding, ook de tekst. Ik sta er volledig achter, ja.
0: Dus de reggae-sfeer, dus het is met heupbewegingen en plezier en ambiance erin.
1: Zeker. En we hebben ook twee dansresjes mee, dus die gaan alles geven voor de mannen.
0: Zorgen voor de juiste zomerse vibe. Ja, leuk is dat. En hoe is de titel van de nieuwe plaat?
1: Recht vooruit. En dat gaat over een periode dat je zegt dat je nare dingen tegenkomt, verkeerde vrienden of zo. En dat men zegt, je moet altijd recht vooruit kijken. Een nieuwe dag is een nieuwe kans. En altijd de zon tegemoet en alles, alle narigheid achterlaten. Dat is echt een nummer. Het is een echt gezellig nummer geworden.
0: Ja. Met een mooie tekst, met een boodschap.
1: Ja. Zeker weten. Echt niet, dat blijft hangen ook.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio, de muziekshow.
3: Hallo allemaal, ik ben Jo Valli en je ziet me natuurlijk in de muziekshow en je hoort me natuurlijk ook bij Familie Radio.
4: Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet of ik...

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium.

0: eternos.
1: Hey, blij dat je erbij bent hier bij Familie Radio en de muziekshow van Danny D'Amaro. We zijn nog steeds te gast hier in Nijlen in het Mediacenter. En we hebben ook even Bart Herman bij ons. Dag Bart, blij dat je erbij bent hier bij de muziekshow.
2: Ja, ik ook. Ja, want ik heb een nieuwe single, dus dat is wel belangrijk dat die onder de aandacht komt natuurlijk. Hè. De titel van het liedje is Liedje van Stebbels. Maar eigenlijk is het een ode aan mijn collega, vriend, singer-songwriter. Het is eigenlijk ontstaan toen ik... naar een optreden van hem was gaan kijken, een paar jaar geleden, in de Vooruit in Gent. En de volgende morgen word ik wakker en ik had een melodie in mijn hoofd. En ik heb die melodie blijven koesteren. En ik wist niet wat ik er ging op schrijven, maar de tekst heeft zichzelf geschreven. Ja. Namelijk dat ik die melodie gekregen heb van Stebbels. En dat is eigenlijk de inhoud van het liedje.
1: En het is nu de eerste keer dat je het nummer brengt voor een live publiek hier bij de muziekshow?
2: Ik heb het vorige week gespeeld in de Capitool in Gent, live. Ja. Maar nu is het de eerste keer dat ik het hier voor dit publiek breng. Ja,
1: voor de muziekshow, ja. En hoe wordt het nummer onthaald bij de mensen?
2: De mensen zijn meestal vrij opgetogen en nogal ontroerd, omdat het een liedje is over een collega die voor de verandering is niet dood is.
3: Ja.
2: Dus het is echt een vriendschappelijke...
1: Eventjes de erkenning die Stef Bos toch wel verdient, hè?
2: Tuurlijk, als er één is die liedjes kan schrijven en op het podium kan staan, is het wel Stef Bos natuurlijk.
1: Ja. En hoe ziet de zomer er verder voor jou uit, Bart?
2: Ik ben nu aan het afwachten. Ik ga verder werken aan mijn album, dat moet klaar zijn tegen oktober. Wat de optredens betreft, beginnen die nu stilletjes aan binnen te komen.
3: Ja.
2: Dus ik heb meestal een kalme zomer, omdat ik vaak in het theater zit. Dus de theaters zijn dan dicht.
3: Ja.
2: Maar ik hoop op heel wat optredens in open lucht. En die aanvragen beginnen nu stilletjes aan binnen te lopen.
4: En we bedanken Bart Herman met dat prachtige liedje van Stef Bos. Daarvoor nog de terugblik. Jo Valli en Breng me naar huis. Ja, en naar huis gaan, dat gaan we doen. Want deze aflevering van ons programma zit er weer bijna op. We gaan nu

0: Bedankt voor het kijken en ik heb goed nieuws, want volgende week is er weer een fonkelnieuwe aflevering van ons programma De Muziekshow. Afscheid nemen doen we met Misha Mara en afscheid nemen is een beetje als sterven. Tot volgende week.
1: Hallo, met Misha Mara. Ook ik ben erbij in De Muziekshow en op Familieradio.

0: Het nummer wat ik nu gekozen heb is Afscheid is een beetje als sterven. En dat is een nummer dat heb ik uitgebracht in 1988. Dus dat is al heel lang. Maar dat is een nummer dat toen heel erg goed gescoord heeft. En dat staat nog altijd op mijn programma. Want ik kwam hier daarnet binnen. Dus er stonden al mensen buiten te wachten. En ze zeggen, wat ga je zingen? Je gaat toch afscheid zingen? En ik zeg, ja, dat klopt. Dat ga ik zingen. Oh, dat vinden we leuk. Dus ik bedoel, dat is wel een nummer dat jonge mensen zoals jij natuurlijk niet kennen, maar mensen van een zekere leeftijd die toen al in 88 rondliepen, die kennen dat wel. Dat is echt wel een succes geweest.
1: En de zomer die is ook volop aan de gang. Heb je speciale zomerplannen, Misha?
0: Nee, gewoon wat optredens, links en rechts, weet je. Er zijn overal podia, er zijn overal artiesten en je zult mij hier en daar ook wel tegenkomen dat ik een optreden doe. Maar er is eigenlijk niks speciaals gepland. Geen vaste plaats waar ik optreed of zo. Gewoon losse optredens allemaal, maar leuk.
1: Ja. En ook misschien een beetje ontspanning. Ga je er deze zomer op uit, richting buitenland misschien? Of wel, hier bij ons in Vlaanderen is er ook heel veel te zien.
0: Ja, ik heb eigenlijk geen plan om naar het buitenland te gaan. Misschien heeft dat ook wel wat te maken met het feit dat, ja, dat reizen met dat vliegtuig en zo allemaal. Ik heb er zo'n beetje, niet dat ik angst heb of zo, dat helemaal niet. Maar dan denk ik, ja, misschien toch maar eens thuis blijven. En als het weer is zoals nu, ja, dan kan je nergens beter zijn dan thuis. Hè. Ja, mijn hondje kan niet meereizen, want dat zijn Duitse herders. En die kunnen moeilijk meenemen op vliegtuigen. Dus ja, ik zorg daar dan thuis voor.
2: Familie Radio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

0: Dames en heren, mag ik vragen om hem een warm welkom te geven en een stevig applaus, want hier is hij, Paul Bruna!
1: Geef hem een applausje, de man van Familieradio, Steven Collier.
0: Dames en heren, kort samenvatten, we staan hier samen vandaag omdat we houden van muziek allebei, omdat we houden van Vlaamse muziek, omdat we enorm graag samenwerken met Jan, dat is gemeend Jan, maar vooral uit vriendschap. En dat mag gezegd worden. Dames en heren, een schitterende vriend. En nu het woord aan de Paul. Paul Bruna.
1: Dank je wel. Voilà, we zijn er weer. Familie Radio zomert in de kippen, beste mensen.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familie Radio Zomert, beste mensen, we zijn toe aan onze eerste aflevering van Familie Radio Zomert op het domein van de kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de kippen in Merkem, hartelijk welkom. Wij verwelkomen meer dan 70 artiesten de komende 6 weken hier op het domein van de kippen. En vandaag hebben wij er 11. Ik stel u heel graag voor aan iemand die al meer dan zijn sporen verdiend heeft in de Vlaamse showwereld. Dames en heren, Phil Kevin!
2: Hallo, goedemiddag. Hoi, hoi, hoi.
1: Phil, ik denk dat heel wat mensen samen met mij, als ze jou hier op die stoel zien zitten, dat ze zeggen, amai, de deze is fel vermagerd. Ja. Ik heb me laten vertellen dat jij in de laatste jaren 40 kilo bent afgevallen.
2: Ja, klopt.
1: Was dat een bewuste keuze?
2: Ja, absoluut. Absoluut, een bewuste keuze. Ik heb vorig jaar, 3 mei ben ik begonnen met voor mezelf gaan te zeggen, ik ga er echt iets aan doen. Ik ben eigenlijk niet gaan diëten. En dat klinkt heel straf. Op een jaar tijd 40 kilo zonder dieet.
1: Hoe doe je dat?
2: Gewoon een andere levensstijl aanpakken.
1: Ja.
2: En ik raad iedereen ook aan, want ik krijg zoveel mensen die mij vragen, wat heb je gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Ik ben eigenlijk begonnen met eet de helft. En dan ben ik gegaan naar een vierde. En dan sta je te verschieten wat je eigenlijk maar nodig hebt. En dan ben ik gaan switchen naar enkel zoveel mogelijk gezonde eten. Dus geen suikers, geen vetten, gezonde voeding, zuivere voeding. En daarbij heel veel sport. Heel veel sport. Elke dag naar het fitnesscenter. Elke dag 60 banen van 25 meter zwemmen. En heel veel bedsport.
1: Ik weet dat er heel veel mensen... Vooral dat laatste natuurlijk. Ja, ik weet dat er heel veel mensen hetzelfde willen zoals jou. Ja. Mm. Maar kunt je dat volhouden?
2: Dat is vol te houden.
1: Als
2: je niet dieet... Dat is net wat ik bedoel. Je bent wat je eet. Je mag niet diëten. Als je gaat diëten, dan gaat er iets boven in de bovenkamer zeggen van oei, ik mag niet dit, ik mag niet dat. Ik ben vertrokken met het feit, ik mag alles, maar ik ga echt in veel grotere veel kleinere porties, van de grote porties naar de kleine porties en veel gezonder. En dat ben ik gaan toepassen. En niet gaan diëten. En een gouden tip, het begint in de winkel. In de keuken is het te laat. Wat je koopt in de winkel is belangrijk. Wat je niet koopt, kan je niet eten.
1: Mm-hmm, ja.
2: Dat zijn allemaal de trucs die erachter zijn. Ja. Het is een en-en-en verhaal. Hè. Het is nooit niet één iets.
1: Genoeg daarover. Je hebt een nieuwe single. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Olé, olé.
2: Chupito.
1: Vertel eens.
2: Chupito. Ja,
1: je staat trouwens bij Familieradio.
2: Ja, klopt.
1: In Peters Vlaamse top 40.
2: Top.
1: Hoog genoteerd.
2: Mooi, hè.
1: Vertel eens. Wat moeten de mensen daarbij nadenken over die olé, olé, chupito? Wat betekent dat?
2: Wat betekent dat? Wel, kijk, het is eigenlijk heel makkelijk, vermits ik gelinkt ben aan Tenerife. Hè, dus, want mijn woonplaats is eigenlijk Tenerife geworden, al 10 jaar. Ik kom nog naar Vlaanderen. Maar ik heb vroeger ook heel veel in de Caraïbe gewerkt, voor Zumba en dergelijke. En ik heb dat altijd meegemaakt in de Caraïbe, in Mexico, in de Dominicaanse Republiek, maar ook in Tenerife. Als je daar gaat eten, op het eind brengt de garçon de rekening en dan zegt hij, wil je nog een chupito? En wat is een chupito? Dat is zo'n klein glaasje korte drank. Die gooi je achterover. Dan zeg je, hey, salut. En je gooit dat achterover.
1: Dat is zo'n beetje zoals een schnaps.
2: Een schnaps, ja, ja. Ja. Voor Mexico is dat een tequila. In Spanje is dat heel vaak de 43. Dus, ja. Dat zijn de chupitos.
1: En in kleine chupitos, daar in Vlaanderen is dat de koffie.
2: Is dat een koffie, ja. Mm. Dan zit er toch wel iets ja, in, geloof me, Paul.
1: Ja. Ja. U hebt hem, u zegt Tenerife. Wat betekent Tenerife voor jou? Hoe ben je daar terechtgekomen? Want je bent eigenlijk een ras-echte Vlaming.
2: Ja.
1: En hoe kom je dan terecht in Tenerife?
2: Ik heb dat te danken aan mijn zoon. Ik woonde eigenlijk half op de Dominicaanse Republiek, half in België. Voor het dansen was ik heel veel bezig. Ik was niet meer. Ik heb destijds, kom aan en doe het, 5 jaar meegedraaid. Ik heb 20 jaar niets van zang gedaan. Geen enkele noot gezongen. En dan was ik op de Dominicaanse Republiek. 11 jaar lang hebben wij half daar gewoond, half in België. En mijn zoon werd geboren. En dan beseften wij ons van, we moeten ons gaan settelen. Ik heb dat opnieuw geprobeerd in België en dat ging niet. Na 11 jaar, zon, zee, strand, een teenslipper, een palmboom, dat kan je niet meer wennen in België. Ja. En dat is nu nog steeds mijn probleem. Dit zijn weren, dit teren wij, dit vinden wij oké. Okay. Maar als ik moet in de winter hier zijn en het is 2 weken grauw, grijs weer, dan gaat dat niet meer. Ja. Wij zijn dat zo gewoon. Dus ik ben naar Tenerife getrokken en ik ben daar terug beginnen te zingen.
1: Je treedt veel op in Tenerife, je treedt veel op in Vlaanderen.
2: Ja. Cruises,
1: is er een verschil tussen het publiek dat je tegenkomt in Tenerife of het publiek dat je tegenkomt in Vlaanderen?
2: In Tenerife niet zo erg, hè? Omdat in Tenerife werk ik hoofdzakelijk voor de overwinteraars. Die overwinteraars die komen zo in de periode van half oktober tot paas.
1: Ja, dus ook voor Vlamingen.
2: Ook voor Vlamingen eigenlijk, hoofdzakelijk. Ja. Ja. Ook wel toeristen. Ja. Ik heb Engelse publiek, ik heb Nederlands is daartussen zitten, maar hoofdzakelijk werk ik in Tenerife ook voor de Vlamingen. Als ik op een cruise sta, of als ik in een hotel werk, soms sta ik als gewoon Vlaams zangertje.
1: Ja.
2: Reis ik naar Thailand en sta ik 2 weken op te treden in Thailand, om maar een voorbeeld te geven. En dan sta ik bijvoorbeeld in de Hilton in Bangkok op een avond. Mm. Dat zijn internationale sets. Dat is ook op de cruises zo. Ja. En dat is een internationaal publiek. Daar zing ik eigenlijk geen Vlaams liedje.
1: Je hebt het zelf over die cruises. Ja. Je doet een cruise in december. Van 6 tot 13 december doe je een cruise via de Canarische eilanden en Marokko. Vertel eens iets meer daarover.
2: Wel, kijk, dat is eigenlijk... Wij doen jaarlijks... Ik krijg heel veel mensen die mij vragen... Oh, kan ik eens op een cruise zijn waar jij zingt? Wat is nu het probleem? Die cruises die lopen heel veel op reservatie. Zoveel tijd op voorhand. Maar... ik weet pas altijd last minute welke cruise dat ik effectief zing. Daarom doen wij zelf een organisatie 1 keer per jaar. Dit jaar was dat alleen voor 27. Eind januari 27 hadden wij Dubai. En wij hadden 148 personen die ingeschreven waren. En wat doet onze allervriend Trump? Die duwt op de knop, een bommetje naar Iran en alles valt weg. Alle cruises vallen weg. Er wordt eigenlijk deze winter niet gecruised in de Emiraten. Dan moeten ze door de straat van Hormuz. Dus we hebben een alternatief gezocht. En dat wil zeggen, het alternatief is geworden 6 december. Wie wil, er zijn flyers die hier uitgedeeld zijn. Wie wil, kan mee op cruise aan een unieke prijs. Een week lang all-in. €1195, alles inbegrepen, erop en eraan, drank, eten, alles. Voor een week cruise, Canarische eilanden. En we gaan even door naar Marokko en komen terug.
1: Oké, we gaan even terug in de tijd.
2: Ja.
1: Phil Kevin, die een krullenbol dat we nog allemaal herinneren, van 10 om te zien. Kom aan en doe het.
2: Ja.
1: Vertel eens, hoe is dat tot stand gekomen? Wat heeft die 10 om te zien betekend voor jou?
2: Enorm. Enorm. Ik durf echt zeggen, dat heeft mij op de kaart gezet voor Vlaanderen. En het gekke is, dat eerste jaar, want ik heb dus werkelijk het eerste jaar 10 om te zien, de eerste zomer van 10 om te zien, ik zat in de eerste 10 om te zien die ooit in Blankenbergen is geweest. Toen stond ik op nummer 9 in de hitparade. En ik weet, ik kreeg telefoon van Jos van Oosterwijk en die zei tegen mij, beste vriend, je had vorige week tv-opname in Bobbejaanland. Volgende week zet ik jou opnieuw erin, want je bent op 9 binnengekomen in de hitparade. En hou je klaar, want je leven gaat veranderen. Je gaat een ommekeer krijgen in je leven, want we gaan met het hele circus naar Blankenberg.
1: En dat was zo?
2: En dat was zo. Dat was zo. Voor mij was dat een punt. Wetende dat ik eigenlijk begonnen ben met zingen voor een weddenschap. Want ik kom eigenlijk uit de danswereld. Ik ben van opleiding, ben ik klassiek balletdanser.
1: Ja, dat wil ik ook juist vragen. Ja. Hoe ben je eigenlijk in die showwereld terechtgekomen?
2: Gekheid. Heel mijn leven is een achtereenvolging van gekheid. Bij mij rijdt de trein voorbij en ik pak een wagonnetje. Zo heb ik het wagonnetje ooit gepakt van te zeggen, ik ga zingen. Ja, ik ga die weddenschap aan. Ik ben een plaatje gaan maken. En dat plaatje werd uiteindelijk Kom aan en doe het. En ging dat scoren. En ik heb 5 jaar meegedraaid aan een uniek gebeuren. Ik heb in het Sportpaleis gestaan, noem maar op.
1: Kom aan en doe het, was dat jouw eerste single?
2: Nee, er waren singles voor. Want mensen van West-Vlaanderen, die weten, ik was hier al, of ik kwam hier in West-Vlaanderen, kwam ik optreden. Destijds door ons allervriend Martijn, die bracht mij naar West-Vlaanderen.
1: Martijn van Marem trouwens.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt. Hij bracht mij naar West-Vlaanderen en dan kwam op een bepaald moment Kom aan en doe het. En dat werd voor heel veel mensen een mooie bevestiging. Dat ik de artiest uit Limburg die naar West-Vlaanderen werd gehaald en die dan plotseling een hit scoorde op 10 om te zien. Heel mooi.
1: Als we jou nu vragen in die rijke loopbaan van jou, wat was nu het mooiste moment?
2: Oh, dit is een hele moeilijke. Kijk, ik kan onlosmakend blijf ik verbonden aan dat ene moment van kom aan en doe het. Dat is een mooi moment. Dat heeft voor mij zoveel deuren geopend, zoals ik net zei. Ik heb met Tiel om te zien in het Sportpaleis in Antwerpen gestaan. Ik heb over een aantal jaren heb ik de Foute Party van Q gedaan en zo verder. Dus ik heb mooie grote dingen kunnen doen. Maar ik blijf altijd beweren, wat ik ook doe, waar ik ook sta, soms aan de andere kant van de wereld, het mooiste moment blijft altijd als ik in Vlaanderen ben en dat echte Vlaamse publiek kan voelen. Wij hebben een eigenheid, geloof mij. Ja, dat is zo. Wij hebben iets speciaals. Dat is iets wat veel mensen niet beseffen. Wij beseffen niet altijd hoe rijk dat wij zijn, wat een rijke Vlaamse cultuur dat we hebben hier in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, eigenlijk heel Vlaanderen. Ik sta hier met altijd een groot hart, omdat mensen altijd lief, gemoedelijk zijn. Dat is zo, dat nemen wij mee.
1: Oké, we hebben dan veel gehad over het verleden. Wat biedt de toekomst nog voor jou?
2: Oh, ik ga...
1: Heb je nog plannen?
2: Ik heb altijd plannen.
1: Ja, grootse plannen?
2: Nee, mijn plannen zijn nooit groot. Die worden alleen maar groot. Als ik het wagonnetje pak, dan wordt dat soms heel groot.
1: Ja, andere vraag. Bij wie zou je nog op het podium willen staan? Op welk podium zou je nog willen staan? Goh. Waar zou je nog willen staan?
2: Ook dat is weer, Paul, zo een hele moeilijke, omdat ik vind dat ik zo verwend ben. Ik had onlangs een interview in Hadi Misha. En ik heb daar ook gezegd, soms wordt het verontrustend. Als alles zoveel meezit en je hebt zoveel chance en zoveel geluk en je mag zoveel dingen doen in ons vak, dan ben je heel gelukkig. En dan heb je soms het idee van, oei, is dit niet te veel? Gaat dat niet op een bepaald moment spaak lopen? Je krijgt daar soms angst voor, je krijgt daar schrik voor. Ik probeer mij gezond te houden. Ik ben gaan vermageren met maar één ding. Met uit liefde voor mijn vak. Omdat ik wist, ik voelde aan, ik stond dus echt te dik. Er ging voor mij beslist worden. En dat zijn dingen die liggen niet in mijn karakter. Ik laat niet voor mij beslissen, ik beslis altijd zelf. En eigenlijk is dat rijkdom. Als je mag in je leven zelf beslissen over dingen, hoe je ze wil, hoe je ze stuurt. En voor de rest, ik heb een wauw leven. Ik zit veel in Tenerife, in de winter. En dat heeft niet te maken met temperatuur, want veel mensen zeggen, ah ja, jij zit altijd in de zon of je hebt altijd warme temperatuur. Nee, heel veel heeft te maken met kleur. Als ik in het buitenland ben, waar ik mijn job heel veel doe, dan trek ik 's ochtends de schuifdeur open en dan voel ik mij gelukkig. En dat heeft heel veel te maken met de kleur. Kijk maar eens rond. Als de zon schijnt, dan kleurt het leven anders.
1: Dat is prachtig. Mooi, hè? Gezegd, Phil. Ja. Straks gaan we jou aan het werk zien, maar ik heb nog 5 prangende vragen voor jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Kip of konijn?
2: Kip.
1: Bier of wijn?
2: Goh. Ik ben alcoholvrij.
1: Ja. Teunissteiner of cola?
2: Teunissteiner.
1: Ja. Een avondje uit met Wendy van Wanten of met Goedele Likens?
2: Goedele Likens.
1: Maatpak of sportief gekleed?
2: Maatpak. Ik treed altijd op in maatpak.
1: Engels of Nederlands?
2: Nederlands.
1: Dames en heren, geef hem een davelapplaus. Want hier is voor jullie de enige, de echte Phil Kevin.
2: Dankjewel.
0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te Merkem.
1: Ja, lieve vrienden. Ik heb een liedje gemaakt vorige zomer. Want mijn laatste liedje voor vandaag is uiteraard mijn nieuwe single. Dit is de single van 2 jaar geleden in de zomer. Want ik maak zo nog eens 1 keer per jaar een single. Ongeveer toch. Vorige zomer maakte ik een liedje waar ik iedereen eigenlijk meenam in Koning van de Nacht. Koning van de Nacht. Als wij in Vlaanderen naar Vlaamse artiesten gaan, dan zijn er heel veel mensen die zich thuis voelen als koning van de nacht. En dat was het.

Cantara Pepe, oh la la, koning van de nacht. Het ging altijd over drank en over alles. En u moet weten dat ik dan net degene ben die eigenlijk alcoholvrij is. Ja, zo is dat. Hè? Maar dat is fijn, hè. Ja. En toch maak ik liedjes die daarover gaan. Ook dat laatste nu. Olé, olé, chupito. En dans met mamacito. Ja, hoe makkelijk kan de tekst zijn? Dit is een liedje, als je eenmaal het refrein hoort, dan kan je het onmiddellijk meezingen. Er zit een tussenstukje in waar ik jullie nodig heb. Dan gaan we met de handen van beneden naar boven. O bamboleo. Zullen we? 1, 2, 3. O bamboleo. Ik moet de handen zien van beneden naar boven. 1, 2, 3. O bamboleo. Dat is hem. Dit wordt Veer, jongens. Mijn nieuwe single. Mijn laatste nieuwe zomersingle. Uitgekomen 2 weken geleden. Dus je zal hem nog heel veel gaan horen. De komende weken op Familieradio. Laat je maar gaan. Olé, olé!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus, Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familieradio.
1: Zo, dames en heren, onze volgende artiest is iemand die we eigenlijk vandaag niet onmiddellijk hadden verwacht. Want Kevin, je hebt iets vreselijk meegemaakt.
2: Ja.
1: Het eigenlijk, beste mensen, Kevin Kestan, heeft hem daarvoor een applaus. En Kevin, waarom zeg ik, we hadden jou eigenlijk vandaag misschien niet verwacht. Want wat is er gebeurd deze week?
2: Ja, mijn grootmoeder is dinsdag overleden. En die woont bij ons, dus dat is heel pittig. Dat is heel kortbij, dat is te plots, te snel.
1: Je grootmoeder betekende enorm veel voor jou, hè?
2: Is de bezieler van alles en alles wat we doen. Iedereen die mij kent weet dat ik ook frituurist ben. En het is ook dankzij haar dat we die duur gekregen hebben, dat we dat hebben kunnen doen, dat we doen wat we graag doen. Ook ze was super trots als ik ging gaan zingen of als ze dit moest kunnen meemaken nog. Ze was er altijd bij.
1: Mm-hmm.
2: Het is zo de eerste keer dat ik nu een optreden ga doen zonder dat ze hier niet is.
1: En, ja. We vinden het bijzonder. Bijzonder super van jou dat je toch naar hier bent gekomen vandaag, niet tegenstaande dat immense verdriet. Maar je hebt het ook niet voor de markt gehad de laatste tijd.
2: Nee, net daarom. Dus ik was zelf jaren met wat problemen eigenlijk op gezondheidsvlak. Dus ik dacht 2026, het gaat goed beginnen, nieuwe single. En dan krijg je dan in mei de klap dat ze ongeneeslijk ziek is. En ja, uiteindelijk in 2 maanden is ze volledig weggenomen van ons.
1: Ja.
2: We kunnen het nog altijd niet bevatten.
1: Oké, ik denk in naam van al de mensen die hier zitten, in naam van al de luisteraars van Familieradio, dat we jou heel veel sterkte mogen toewezen en een innige deelneming bij het overlijden van jouw grootmoeder.
2: Dank u wel.
1: Oké, life goes on. De wereld draait door. Je hebt een nieuwe single.
2: Klopt.
1: Zomer voor altijd. Ja. En daarmee sta je in Peters Vlaamse 40 van Familieradio. Vertel eens iets meer over die single van jou.
2: Ja, dat kwam eigenlijk als een beetje een verrassing uit de bus. Want toen dat ik mezelf niet goed voelde en een jaar zwaar ziek ben geweest, dacht ik even van, ja, misschien moet ik op de achtergrond verdwijnen en niet direct nieuwe muziek gaan maken. En dan ging ik langs bij Peter Kereman, die eigenlijk ook wel een van mijn bezielers is. En die zei van, ja jongen, hoe langer dat je wegblijft van het podium, hoe moeilijker het gaat worden om terug te keren. En dat was dan eigenlijk, je had dat nummer laten horen. Het is zo super vrolijk, het is echt volledig hoe dat bij mij binnengekomen is op die moment, heb ik direct gezegd van, ja kijk, dat is iets.
1: Ja, het is een prachtig nummer trouwens, hè?
2: Het is heel vrolijk.
1: Ja, en inderdaad. Ja. We kennen al de zingende buschauffeur, we kennen de zingende truckchauffeur. We kennen de zingende marktkramer, maar jij bent de zingende frituurist.
2: Ja, dat beginnen ze toch te zeggen van mij.
1: Ja, als mensen goede frietjes willen eten, waar kunnen ze terecht?
2: Ja, dan moeten ze bij ons zijn in Bellegem, in het Strootje.
1: In het Strootje, en waar komt de naam dan, Strootje?
2: Hoe komt die naam? Eigenlijk noemde de frituur het straatje, maar we zijn Bourgondiërs op vlak van West-Vlaams. Dus ik vond dat een West-Vlaamse, Bourgondische naam moest krijgen. En dat was eigenlijk niet echt moeilijk. Hebben we er gewoon in de plaats van AA, OA van gemaakt. En dan klinkt het ook heel toegankelijk voor iedereen. Het strootje. Wij zeggen niet, we gaan naar de straat. Wij zeggen, we gaan naar de straat.
1: Ja, dus wat is jouw specialiteit?
2: De specialiteit bij ons, dat is stek tartaar. Ik ga dat niet onder stoel of bank steken. Dat is top. En dat is ik niet, die dat klaarmaakt. Dus dat is mijn man. Maar de vrienden zijn ook superlekker.
1: Allee, voilà. Beste mensen, luisteraars van Familieradio, als je niet weet waar je gaat, dan gaat je naar het straatje in
2: Bellegem.
1: Bellegem, voilà. Kevin Kestan, ik durf bijna vermoeden dat dit niet jouw echte naam is.
2: Nee, dat klopt. Uiteindelijk heet ik wel Kevin. Kestan is eigenlijk een samenvoegsel van Kevin, dus K-E, dan van mijn man Stefan, S-T, en dan eigenlijk van mijn oma Annie, die bij ons inwoonde, die is overleden, dat is A-N. Dus eigenlijk is dat een samenvoegsel van de drie
1: Van de drie mensen die heel veel betekenen voor jou.
2: Die hebben zoveel betekend voor elkaar, dat dat logischerwijs onze naam moest zijn.
1: Ik wil toch nog een keer terugkomen op die frietjes, want ik ben een echte frietkenner.
2: Oei,
1: er zijn heel weinig frituren in West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen die ik niet ken. Hoe maak je nu de beste frietjes?
2: Hoe maak je nu de beste frietjes? De voorbak is heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
2: Je moet ze goed voorbakken, het exacte aantal minuten, maar het hangt ook heel veel af van welke aardappel je krijgt. Ja. We hebben seizoenen van bintjes en die bakken heel makkelijk. Nu zitten we op een Florentijn aardappel. Ja, die bakken heel wat moeilijker. Altijd een keer voelen en ik voel dat na al die jaren wat een perfecte baktijd is.
1: Ja.
2: Maar het scheelt soms nog, hoor.
1: Ik voel dat ook, maar niet bij de aardappelen.
2: Nee? Ah, oei.
1: Ja. Genoeg gesproken over jouw frituur. Hoe lang ben je bezig en waarom of wanneer ben je begonnen met zingen?
2: Het is echt vreemd gegaan. Wij doen bij ons in de zaak ook vaak zelf feestjes. En in 2022 hadden we dat Luxteno. En die had mij op het podium meegevraagd. En ik moest dan, zogezegd, Sandra Kim haar deel doen. Maar dat was superleuk. En iedereen zei van, allee, je moet daar iets mee verder doen. Ik heb dat dan even in de achtergrond gelaten. Maar iedere keer als er een feestje was, zong ik dan wel zo covers. En dan in 2024 heb ik de kans gekregen om een eigen nummer op te nemen met Koen Bandit.
1: Ja.
2: En zo geschiedde. Ja, er was dan een wedstrijd van de muziekshow die ik dan gewonnen had. En ik mocht dat nummer dan ook gaan brengen daar. En dan is dat wel een beetje vertrokken eigenlijk.
1: Zijn er nu mensen waar je naar op kijkt, nationaal of internationaal?
2: Bijvoorbeeld Phil Kevin hier, die is ook al een paar keer bij ons geweest. Daar kijk ik wel naar op, gewoon omdat je ook nog normaal kunt zijn als artiest die eigenlijk al wat bereikt heeft. En dat zijn de mensen naar wie ik het meeste opkijk als die gewoon henzelf blijven.
1: Ja.
2: En als die eigenlijk doen wat zoals ik. Ik doe het graag, maar we zijn nog altijd mensen met een passie.
1: Ja.
2: En ik kijk al op naar iedereen die hier staat vandaag. Zo heb ik ook Thomas Julien eigenlijk nog nooit in het echt gezien. Dus ik zie hem straks waarschijnlijk een keer.
1: Ja.
2: Ik kijk daar echt naar op, naar die mensen.
1: Mm-hmm. Zijn er nu dingen waarvan je al zegt, ik ga je leeftijd niet vragen, je bent nog piepjong eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat of dat zou ik echt nog willen doen, of dat wil ik nog bereiken, of met die wil ik nog op een podium staan, of daar wil ik nog optreden?
2: Oh. Ik heb een kerstduet gedaan met Mattis afgelopen kerstperiode. Dus een duet vind ik altijd wel heel speciaal. Ja, iedereen mag dat vragen aan mij. Ik ga altijd ja zeggen, denk ik. Gelijk wie dat is. Ik vind een duet altijd heel leuk. Als dat een mooie optimistisch... niet optimistisch, maar ook iets emotioneel zijn. Als dat een nummer is die mij aanspreekt, dan zou ik dat supergraag doen. Suzy Maril is bijvoorbeeld iemand waarmee dat ik direct een hele goede band, een hele goede klik heb gekregen. Hier in de coulissen zit Nick Bernaert. De eerste keer dat ik die zag, dat was voor mij een vaderfiguur. Die ga je straks nog aan het werk zien. Dat is voor mij echt thuiskomen. Ik was blij dat die mens daar juist was.
3: Ja.
2: Dat zijn mensen waarmee dat ik echt wel zou kunnen samenwerken. Ja.
1: Eigenlijk heb je een carrière uitgebouwd zonder dat je het vooraf had gepland.
2: Ja, en ik wil het eigenlijk ook nog geen carrière noemen. Als het niet gaat, als het niet gepland geraakt om de frituur achterwege te laten, dan kan ik gewoon niet gaan.
1: Kevin, maar het gaat goed, hè, met jou.
2: Ja, het gaat heel goed.
1: Ik doe
2: wat ik graag doe.
1: Voilà.
2: En alles dat je mag doen, zoals zulke dingen, dat is gewoon cadeau, dat is surplus.
1: Voilà. Ik heb nog 5 vragen voor jou.
2: Nog 5.
1: Vooral we jou aan het werk laten. Taart of pannenkoek?
2: Taart.
1: Porto of martini?
2: Gin tonic.
1: Je hebt zo van die mensen die altijd moeilijk doen. Hè. Ongelooflijk, ongelooflijk. Lauraline of Céline Hermans?
2: Lauraline, dat is mijn achtergebuur geweest. We zijn allebei van Ardooi.
1: Ah ja.
2: Dus ik kan niet anders dan Lauraline zeggen.
1: Oké. Okay. Je gaat op vakantie. Kies je dan voor een hotel of een caravan?
2: Als ik moet kiezen, hotel. Maar we doen het beide graag.
1: Ja. Je kijkt op tv. Kies je dan voor familie of voor thuis?
2: Familie.
1: Familie?
2: Familie.
1: Zo overtuigend?
2: Ja. Ik was eventjes gestopt met kijken, maar nu vind ik het weer heel spannend.
1: Allee, voilà. Dames en heren, geef hem een tafelapplaus. Kevin Kesten!

De nieuwe single, dames en heren. Het volgende liedje die ik ga brengen is eigenlijk een nummer die niet in mijn repertoire zit. Niet uitgebracht, maar wel altijd live breng op feestjes. En het is altijd het nummer die het meest populair is. Zoals ik zelf ook altijd zeg, ik voel me niet de beste zanger. Ik voel me gewoon hoe dat ik ben. En ik ben blij dat ik dat allemaal mag doen. En wat een ander ervan denkt, laat ze maar praten. Laat ze maar praten. Als ze maar gelukkig zijn. Daar gaan we. Doe maar goed mee.

Goedemorgen, dames en heren. Hey! Ja, en dan zijn we aan het laatste nummer toegekomen, want na mij volgt er echt een topper van formaat. Het is het eerste optreden dat ik doe zonder mijn oma. En zij is er altijd bij geweest. Dus ik wil heel graag een liedje doen van Wiltura, omdat zij daar heel groot fan van was. Dus het kan niet anders dan mooi, het leven is mooi te zingen. Het is ook zo, zelfs al is het nu eventjes wat minder. We moeten dat goed in ons achterhoofd houden. En we moeten blij zijn dat we ze gekend hebben. En ik hoop dat ze waakt hier boven mij. En dat ze mij kan versterken in de optredens en in de zaak. En dat we goed kunnen verder blijven doen. En dat we allemaal mogen gezond zijn. Dat wens ik jullie toe. Tot de volgende keer. Voilà, al die handen in de lucht voor oma. We noemden ze mami. Een ongeval is zo gebeurd. Een botsing, een knal, al mijn dromen verscheurd.

0: namiddag allemaal en dank u wel.
1: En ook Kevin geven nog een applaus. Dames en heren, Kevin Kesten.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be. Hey.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Het scheepvaartverkeer in het Deurgangdok ligt nog altijd stil na een giftig lek sinds gisteravond op een vrachtschip. In totaal werden 186 mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. 25 van hen liggen daar nog altijd. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld rond het dok. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het lek in de container te dichten. Vier slachtoffers van de liftramp en de brand in Brussel werken voor hetzelfde Limburgse metaalbedrijf. Dat blijkt nu uit de resultaten. De firma On Time Metalworks uit Alken verliest daarmee de helft van haar team. De arbeiders kwamen om toen hun liftcabine naar beneden stortte tijdens een zware brand in het Oxygebouw. Het gerechtelijk onderzoek naar de precieze oorzaak van die kabelbreuk loopt nog. Is het dan toch zo? Flexijobs verdringen hier en daar vaste banen in de horeca, maar de impact is beperkt. Dat blijkt nu uit een gelekt rapport van de Nationale Arbeidsraad, waar de Standaard over schrijft. Volgens de onderzoekers is de verschuiving zichtbaar bij nieuwe aanwervingen. Wel helpt het systeem om zwart werk, vooral in de horeca, effectief tegen te gaan. Tennisser Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in het Zwitserse Gstaad. De jonge Belg versloeg de Italiaan Lorenzo Sonego na twee spannende tiebreaks, 2 keer 7-6. In de volgende ronde speelt hij tegen een Monegasco of een Duitser. Volop zon met temperaturen tot 30 à 31 graden, aan de kust zo'n 27. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag rond 30 graden. Vrijdag koelt het af naar 26 graden met kans op regen, waarna het weekend opnieuw droog en wisselend bewolkt verloopt. De temperatuur zakt in het weekend naar 23 graden.
2: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
3: Familieradio. Zo, beste luisteraars van Familieradio thuis. Beste mensen hier op het domein van de Kippen in Merkem. Onze volgende artiest is iemand die eigenlijk niet zo heel ver heeft moeten rijden om bij ons te zijn. We geven hem een applausje, Nick Bernhard.
4: Hallo, hallo.
3: Nick, je hebt een nieuwe single, hè?
4: Ja.
3: Je
4: ja.
3: staat bij Familieradio in Peters Vlaamse 40. Ik denk dat je deze week op nummer 28 staat. Maar wacht, zal. Hoe kom je nu in hemelsnaam op een idee om een single te maken met de titel Wacht, zal? Vertel eens wat hierachter zit.
4: Wel. Eén, het is al goed dat je erachter vraagt, want dat is tof. Dat was een van de redenen waarom we iets speciaals van titel wilden. En twee, het is ook echt gebeurd wat er in de nummer is. Ja. Onlangs moest ik voor een klein onderzoek, klein dingetje. En ik moest naar het ziekenhuis en ik zat in de wachtzaal, of ik wilde naar de wachtzaal, maar ik had al heel veel problemen op de parking en dit en dat. Dan zat ik in de verkeerde wachtzaal. Ik ben van alles aan nog en ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich daarin herkennen. Zie je, mevrouw knikt al. Dus het is zo van, ja, je krijgt een blaadje en u volgt route bla bla bla. Of route groen of route heel. Ja, maar wat doen de mensen als ze kleurenblind zijn? Bijvoorbeeld, nu, niet dat ik dat ben, maar het is altijd iets als je naar het ziekenhuis moet. Dus daarom, de wachtzaal is voor sommige mensen misschien wel slecht, maar het kan ook heel leuk zijn. Dus,
3: Oké, tot zover de wachtzaal ja. natuurlijk. Ja. We wensen jou heel veel succes met die nieuwe single uiteraard. Jij bent solo-artiest, maar ja. eigenlijk is er iets wat jij niet doet, want je treedt ook op met een Clouseau tribute-band, ja. Vonken en Vuur. Ja. U2, wat we niet onmiddellijk van jou zouden verwachten, U2, de Belgian U2 Experience, ja. Party Troopers.
4: Ja.
3: Vertel eens, hoe combineer je dat allemaal? Want, als je optreedt als solo-artiest, dan is dat natuurlijk iets anders dan dat je optreedt als Clouseau tribute bent. Dan is dat nog iets helemaal anders dan die U2-dinges die je doet. Vertel eens.
4: Weet je wat het leuke eraan is? Er is niets van dit alles die elkaar in de weg zit. Bijvoorbeeld, gelijk of dat je zegt, ja, U2 zie je mij niet echt doen, maar ja, het gebeurt wel. solo zit niet in de weg van U2. Terwijl dat Vonken en Vuur, tribuut van Clouseau, ook niet in de weg zit van U2. En U2 zit ook niet in de weg van Partytroopers. Ja. Ik bedoel, je kunt eigenlijk... Zolang af dat je het aan kunt of kunt, kun je het allemaal wel doen. Want bijvoorbeeld solo zing ik nooit geen of heel weinig slagermuziek. Maar bijvoorbeeld in de Partytroopers doen we dat wel.
3: Ja.
4: Dat is meer voor bedrijfsfeesten. En,
3: ja. Dus ik kan me inbeelden dat je bijvoorbeeld die Clouseau-tribute doet.
4: Ja.
3: Maar U2?
4: Ja.
3: Ben jij fan van U2? Of ben je daartoe gekomen om te kiezen voor U2?
4: Ja, ik vond de muziek... Ja, het is geen keuze geweest. Ik weet niet of de mensen nog Sander de Roo kennen.
3: Ja.
4: Zijn er mensen die Sander de Roo kennen?
3: Uiteraard, ja.
4: Wel, Sander de Roo, die was de originele zanger van, van U2B.
3: Ja.
4: Die was de originele zanger daarvan. Maar de band had een andere naam. Mm. En Sander was een hele straffe zanger.
3: Mm.
4: Is er jammer genoeg niet meer. En het waren grote schoenen om te vullen. Maar de gitarist van die band, daar speel ik al 30 jaar mee samen. En de vraag kwam er of ik wilde auditie doen voor in die band te spelen. En ja, sindsdien ben ik de Bono van U2B.
3: Voilà, van het een is het ander gekomen. Zijn er nu nog mensen waar jij naar opkijkt? Nationaal, internationaal?
4: Ja, heel veel mensen. Hè. Ik heb eigenlijk... Ja, ik weet niet of de mensen dat allemaal graag gaan horen, maar ik heb heel veel respect voor wat een Marco Borsato gedaan heeft.
3: Mm-hmm.
4: Uiteraard. Die is een fenomenale zanger. Hij is geboycott geweest in de periode dat het met hem slecht ging. Maar het is jammer dat ze dan ook alle muzikanten die met Borsato te maken hadden, eigenlijk ook geboycott hebben.
3: Mm-hmm.
4: De muziek was goed, is goed. En ja, voor Borsato, jammer genoeg is Freddie Mercury er niet meer. Want daar keek ik ook enorm naar op. Dat was,
3: Is hij Borsato? Mogen we binnenkort ook een tribute aan Marco Borsato verwachten?
4: Die gedachte is er al gepasseerd, eigenlijk, ja.
3: Meen je dat?
4: Dat meen ik echt, ja.
3: Ja.
4: Maar niet in combinatie met dit alles. Er zou iets moeten stoppen of wegvallen voordat we nog iets bijnemen. Mm-hmm. Want mijn agenda deze zomer staat eigenlijk propvol.
3: Ja. Echt. Je hoort het niet aan jouw uitspraak, maar eigenlijk ben je een echte West-Vlaming, hè?
4: Ik ben een echte West-Vlaming.
3: En van waar kom je?
4: Van, ik woon 7 kilometer van Torhout.
3: Ah, en waar is dat?
4: Kortemark.
3: Aha, ja, voilà. Je nam ook al deel aan verschillende wedstrijden.
4: Ja.
3: Vertel eens, vind je dat belangrijk, die wedstrijden?
4: Niet meer.
3: Toen wel?
4: Goh, het is de laatste keer dat ik nu deelgenomen heb, kwam de vraag van VTM zelf om deel te nemen. Voordien...
3: En dat was aan?
4: Starstruck.
3: Ja.
4: Daar heb ik Bono mogen performen en Bart Keil die zat in de jury, samen met Guga Baul.
3: Ja.
4: Allee, hele leuke dingen om te doen en nogmaals leuk om de ervaring van een camera op je gezicht te hebben. En, allee, dat was allemaal heel leuk.
3: Zou je het aanraden aan jonge mensen om deel te nemen aan wedstrijden om het te maken in de showwereld?
4: Ja, maar ik zou er ook bij vertellen dat ze niet met de gedachte moeten gaan om wereldberoemd te geraken.
3: Mm-hmm.
4: Want,
3: ervaring.
4: Ervaring, 1. 2. Ze zeggen ook aan u, wil je meewerken aan een televisieprogramma? Ze zeggen niet, wil je meewerken aan een muziekwedstrijd?
3: Mm-hmm, ja.
4: Dus je maakt een televisieprogramma en jij bent daar één pion uit.
3: Ja.
4: Dus.
3: Je bent enorm muzikaal, je treedt heel veel op.
4: Ja.
3: Ben je ook sportief?
4: Geweest,
3: vertel.
4: Ja, wij, ze zijn hier aan het lachen, waarom zou ik niet sportief zijn?
3: Wil ik het zeggen of wil ik het niet zeggen?
4: Hey, Paul, foto's worden vanaf de bus genomen.
3: Nee. Welke sporten dragen jouw voorkeur bij?
4: Mijn voorkeur, maar ik heb er geen tijd voor en ik heb het veel te lang geleden. Duiken.
3: Duiken?
4: Ja, duiken, ja. Ja.
3: Ben je ook koersliefhebber?
4: Oh, ik ben voorzitter ook van een mountainbike club.
3: Aha.
4: Ja.
3: Heb je zelf ook nog
4: mountainbike?
3: Wielrennen gedaan?
4: Nee, met de koersfiets niet. Wel mountainbike, ja.
3: Wie wint de Ronde van Frankrijk?
4: Oh, ja, daar moeten we geen vraag tegen ze mee bijzetten. Hè.
3: Zeker?
4: Na gisteren.
3: Ja.
4: Ja, ofwel moet
3: wie wordt de eerste Belg?
4: Remco, hè.
3: Remco?
4: Ja, dat denk ik.
3: Ja. De laatste tijd horen we heel veel artiesten die op een podium staan met hun kinderen, met hun dochters, met hun zonen. Ja. Hoe zit dat met jou?
4: Ik heb in totaal 5 kinderen.
3: 5, ja.
4: Ja. Dus ik ben wel sportief geweest, ja?
3: Ja.
4: Ah, hey.
3: En, nee, en van die vijf zijn er die in jouw voetsporen treden?
4: Wel, er is één, de oudste, die kon zingen, maar die rookt nu te veel, dus het zit er niet meer direct in.
3: Ja.
4: En mijn jongste dochter heeft eigenlijk wel talent, ja. En heeft ook de attitude.
3: Ja.
4: Om eigenlijk op het podium te staan. Want met U2B hebben we bijvoorbeeld een videoscherm en dat moet aangestoken worden voordat er iemand op het podium komt. Mm-hmm. En die kleine, ja, ik zeg altijd de klein tegen haar.
3: Die duwt op de knop.
4: Die duwt op de knopje, maar die komt dan op het podium met een attitude van hey.
3: Dat meen je niet.
4: Heb je mij gezien?
3: Ja.
4: Ik ben hier, hè.
3: Allee, voilà.
4: Het is ook nog een mooi meisje, dus ja, ze mag gezien worden eigenlijk. Dus,
3: Allee, voilà. Ja. Ja, jouw laatste single nu, Wachtzaal.
4: Ja?
3: Wat mogen we nog verwachten dit jaar van jou?
4: God, heel veel optredens. Ik weet niet of ik dit jaar nog een single ga uitbrengen. Ik weet dat we samen met Axel Leijn en met Suzy Marel in de 15 augustus nog eens samen aan het steken zijn, een show. En dan, ik moet ook nog heel veel repeteren voor een met een harmonie, een zonnebeke, Night of the Music.
3: Mm, ja.
4: Dus daar zingen we trouwens een Clouseau medley. Heel leuke dingen allemaal. Maar ja, ik denk niet dat ik dit jaar nog een single ga uitbrengen. Ik denk dat het eerder het voorjaar geworden of half 27. Ja.
3: Nick Bernhard, we wensen jou nog enorm veel succes in alles wat je doet. En ik heb nog vijf prangende vragen voor jou. Biefstuk of tomaat harnaal?
4: Wauw! Dat zijn altijd van die moeilijke vragen. Ik ben een alles. Ik ben een Bourgondier. Ik vreet alles.
3: En toch moet ik kiezen.
4: Tomaatgarnaal.
3: Ja, oké. Okay. Mojito of nu komt het Sex on the Beach?
4: Die Sex on the Beach, moet je dat letterlijk nemen? Of moet het over de cocktail gaan? Geef mij maar een mojito.
3: Een avondje uit met Dana Winner of met Laura Lien?
4: Ja, maar die vraag je de vorige keer stelt, Paul.
3: Ja?
4: Ja, dat avondje met Laura Lien heb ik gehad.
3: Ja. Dus
4: de volgende keer met Dana Winner
3: ja, voilà. Je gaat op vakantie en je gaat naar het zwembad. Is dat dan in zwembroek of in boxershort?
4: Zwembroek.
3: Ja?
4: Ja.
3: Club Brugge of Anderlecht?
4: We zijn in West-Vlaanderen. Nee. Club Brugge, absoluut.
3: Voilà.
4: Absoluut.
3: Dames en heren, Nick Bernhard.
4: Dankjewel.
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

0: Dankjewel. Dankjewel. Mensen, mag ik vragen, zijn jullie een beetje content van degene die naast u zit? Echt tevreden over? Weet je wat je doet? Pak ze een keer goed vast. Inhaken noemen we dat. Ja, pak ze maar goed vast. Gewoon inhaken. Ja, ik weet dat het warm is, het is goed. Maar dat is sfeer en gezelligheid. Goed, pak ze maar goed vast en we gaan van links naar rechts. Oké, laat maar komen. Ja. Het is een klein beetje zoals Delilah, maar helemaal anders. Hè?
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

Dankjewel. Doe maar gewoon. Moet mensen, het is al zot genoeg zo. Het is zeker, het is zeker. Maar mensen, het volgende nummer, het laatste nummer is eigenlijk mijn nieuwste single. Het is, Paul had het daar juist over de wachtzaal en het verhaal is echt, echt, echt gebeurd. Ik had geen plaats voor mijn auto. Ik had, ja, ik moest van alles... We herkennen het allemaal, hè. Als we naar het ziekenhuis moeten of naar een dokter, er is altijd wel iets. En ik heb me in de wachtzaal gezet toen ik het eindelijk gevonden had. En ik ben begonnen schrijven. En dat is het resultaat. APPLAUS.

0: Dankjewel.
1: En we geven hem ook nog een tafel voor applaus. Nick Bernaert.
2: Familie Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te Merkem.
1: Familie Radio, een zomer lang vanuit het domein van de kippen in Merkem. En wij gaan verder, want de show must go on. En onze volgende artieste, die staat hier al, of die zit hier al te popelen van ongeduld om alles over haarzelf te vertellen. Dames en heren, geef ze een daarvoor applaus. Maaike Vannes.
2: Dankjewel.
1: We hadden hier al de zingende frituurist, we kennen de zingende truckchauffeur, we kennen de zingende buschauffeur. Maar hier bij mij, beste mensen, zit de zingende bakkersvrouw. Vertel eens, Maaike.
2: Ik moet een beetje van alles hebben, hè.
1: Ja, jij bent bakkersvrouw, je komt uit West-Vlaanderen,
2: inderdaad.
1: Maar nu woon je in Wiese. Hoe is dat allemaal verlopen?
2: Eigenlijk op zoektocht achter een klein bakkerijtje dat we met z'n tweetjes zouden kunnen doen. Maar helaas is het een groter geworden dan dat we dachten.
1: Ja, groter geworden dan je dacht. En dat speelt natuurlijk ook in op jouw zangcarrière. Want je staat iedere dag in die bakkerij. Heb je nog tijd om op te treden eigenlijk?
2: Wel, sporadisch treed ik nog op. Om 4 uur 's morgens sta ik altijd op. Want het winkeltje moet ook altijd klaarstaan.
1: Ja.
2: Ik heb nog de geluk gehad. Deze namiddag heb ik een winkeljuffrouw die de winkel kan verder doen.
1: Ja.
2: En kon ik naar hier komen. Dus ja.
1: Je hebt Veurne geruild voor Wiese. Mis je West-Vlaanderen?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Het is niet volmondig, ja, maar het is wel ja.
2: In het begin niet. Maar naarlang je ouder wordt, mis je het terug.
1: Ja. We kennen Wiese allemaal als de plaats van de oktoberfeesten. De bierfeesten, of hoe noem ik het allemaal. Heb jij daar al op het podium gestaan?
2: Ik heb er een paar jaar geleden 3 maal op een rij terug mogen opstaan.
1: Ja.
2: Ik moet zeggen, spijtig genoeg gaat het niet meer door.
1: Ja. Ik zag, je hebt Veurne geruild voor Wiese. Maar eigenlijk, jouw roots ligt in Middelkerke, hè?
2: Ja.
1: Ja, je komt uit een muzikale familie. Want had jouw zus geen zangeres geweest, dan was jij misschien ook niet in haar voetsporen getreden.
2: Inderdaad.
1: Ja, jouw zus was zangeres. Vertel eens wat meer daarover.
2: Ach, als ik een heel jong meisje, 8 jaar was, ging zij hier en daar met het orkest Jos van Beek eigenlijk, een Tiroler band, gaan optreden. Onder andere ook op de oktoberfeesten in Wiese.
1: Voilà.
2: Heeft ze een paar jaar gestaan. Wel, ja, en zo is het eigenlijk begonnen. Begon ik ook een beetje te zingen, heb ik dan mensen ontmoet. En ja, als start was het eigenlijk met Paul.
1: Ja, je was 8 jaar toen je al wilde zangeres worden. Maar hoe ben je dan zangeres geworden? Hoe lang ben je al bezig? We gaan het zo vragen.
2: Ik ben dan eigenlijk begonnen rond mijn 16 jaar, denk ik.
1: Ja.
2: Dus ik ga niet zeggen hoe lang.
1: 16 jaar, dat was nog...
2: Dat is al heel lang bezig.
1: Bitter jong natuurlijk. Hè. Ja.
2: En dat was met u.
1: En inderdaad, ja. Hoe verloopt die zangloopbaan van jou dan?
2: Ik ben dus eigenlijk heel wat jaren met u geweest gaan optreden.
1: Mm-hmm.
2: Eigenlijk, ja, een goed 24 jaar. En dan ben ik ondertussen met de orkesten begonnen, met de Gypsies. En zo ben ik dan eigenlijk in 2012 als solo-artiest begonnen.
1: Je hoort wel eens de Vlaamse Helene Fischer genoemd, hè? Is dat een compliment voor jou?
2: Dat is natuurlijk een compliment.
1: Ja, zing je ook, als je gaat optreden, wat mogen de mensen dan van jou verwachten? Zing je ook de liedjes van Helene Fischer in het Vlaams? Of breng je andere nummers? Of wat mogen de mensen van jou verwachten als ze naar een optreden komen?
2: Eigen nummers, ballades, slagers, ja, een beetje van alles.
1: Ja. Wat zing je nu eigenlijk het liefst? Want je zegt nu verschillende genres, maar als je op een podium staat, wat zing je dan zelf het liefste van allemaal?
2: Het is te zien welk publiek dat er zit.
1: Je past je aan aan het publiek. Ja. Ik herinner mij 1 nummer van jou en ik ben er nog altijd fan van. Ik ben natuurlijk ook fan van jou. Maar ik ben nog altijd fan van het nummer Hey Na Na Na. En als ik die clip bekijk, beste luisteraars van Familie Radio, beste mensen hier in de kippen, daar moet je eens naar kijken. Naar die prachtige clip van Hey Na Na Na op YouTube. Waarom heb je dat nummer ooit opgenomen?
2: Ik vond het eigenlijk echt een heel tof nummer. Een opgevend, maar ook een heel speciaal nummer.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, hè?
2: En daarom heb ik gezegd, van, waarom niet in het Nederlands brengen?
1: Ja. Je hebt opvolging, hè? Want ook jouw kinderen, je hebt een zoon en een dochter. En die zijn ook allebei bezig met muziek. Vertel eens wat meer daarover.
2: Wel, ik moet zeggen, de zoon is gestopt met zijn muziek doordat hij een heel groot beroep heeft waar dat hij heel veel moet voor doen.
1: Want hij was enorm muzikaal. Hij schreef ook nummers, hij speelde.
2: Inderdaad. Die deed heel veel. En de dochter die heeft ook wel een nummer opgenomen, maar ze heeft ook haar gezinnetje. En ik heb ook wel liever dat ze haar gezinnetje voortrekt dan het zingen.
1: En haar gezinnetje, want ik heb me laten vertellen door jou dat die heel binnenkort oma wordt. Hè?
2: Ik word omi,
1: wordt
2: ja.
1: Oma of omi of omi. Mami of wat wordt het?
2: Omi.
1: Aha.
2: Het is omi en opa. Dus
1: en wanneer gebeurt
2: augustus?
1: Het?
2: Begin augustus.
1: Begin augustus, dat is niet lang meer. Hè? Ja. Wat mogen we nog verwachten van jou? Dit jaar, volgend jaar, binnen 2 jaar?
2: Ik denk dat je weldra wel iets nieuws zal horen, maar het is eigenlijk richting Nederland. Mm-hmm. Want Wally Mickey die heeft gevraagd om nog eens een nummer te samen op te
1: iemand
2: nemen.
1: Iemand waarmee je trouwens al hebt samengewerkt. Hè?
2: Ja. Hij heeft gevraagd om nog eentje mee te zingen. Zo, dus ik heb gezegd van ja, waarom niet?
1: Ja. Zijn er nu mensen waarvan dat gezegd, wat verdorie, met een deze zou ik nationaal of internationaal nog een keer op een podium willen staan. Of daarmee, buiten Wally McKay natuurlijk, zou ik nog eens een duet willen zingen.
2: Ja, er zijn er wel heel veel. Ja,
1: ja.
2: Ik zal ze...
1: Allee, je moet er één uitkiezen. Met wie wil je nog op een podium staan? Met wie wil je nog een duet zingen?
2: Een grote dame.
1: Ah.
2: Ja, Dana Winner.
1: Dana... Zo groot is ze niet, Dana Winner. Allee, in lengte natuurlijk, ja. En waarom Dana Winner?
2: Omdat ik heel graag haar nummers hoor. En ja, het is toch iets.
1: Oké, Familieradio wordt uitgezonden, beste mensen, in West-Vlaanderen, in Oost-Vlaanderen, in Limburg, in Antwerpen, in Vlaams-Brabant, overal. En wie weet, Maaike van Es, hoort Dana Winner jouw oproep niet en belt ze jou morgen voor een duetje samen. Je weet nooit, hè?
2: Je weet nooit.
1: Weet je wat? We wensen jou nog enorm, maar dan ook enorm veel succes. En ik heb nog 5 vragen voor jou. Appelen of peren?
2: Appelen.
1: Gin of Bacardi Cola?
2: Ik drink niet. Bacardi Cola dan.
1: Ja, voilà. Een avondje uit met Danny Christian of met Jan Schmidt. Smit.
2: Danny Christian.
1: Ja, je gaat op vakantie. Bikini of monokini?
2: Bikini. Oh, zeggen ze hier allemaal.
1: Nee, dat was ik die zei oh. kerst of nieuwjaar?
2: Kerst.
1: Dames en heren, we geven haar een davend applaus. Ze komt heel speciaal naar Merkem vanuit Wiese. Maaike van Es.

0: En dames en heren, met het eerste nummer, het dus enkele jaren geleden, in 2012 was het, ben ik begonnen met Als de sterren aan de hemel staan.
1: Familieradio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

Dankjewel. Santé, dames en heren. En dames en heren, Paul noemde het natuurlijk daarjuist, het nummer. Gij, na na na.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balmoiseladiestour.com.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertek.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio. Zo, luisteraars van Familieradio thuis, beste mensen hier op het terras van de Kippen in Merkem. We gaan verder met onze Familieradio Zomert. En onze volgende artiest is er iemand die al jaren bezig is, hè, Kurt. Ik denk dat jij al zong in de tijd dat de dieren nog spraken.
2: Ja. Ja, ik zat dit jaar 31 jaar al op de planken.
1: Dus. Amai, ja, dat. En je hebt een nieuwe single, hè? Ja. Jij met Ronnie Dober, die staat momenteel heel hoog genoteerd in Peters Vlaamse 40 bij Familieradio. Maar vertel nu eens, hoe komt een Vlaamse artiest in contact met een Nederlandse superster als Ronnie Dober?
2: Wel, ik ga het eerlijk vertellen. We kennen elkaar 23 jaar ondertussen. En we hebben de allereerste keer samen een optreden gedaan in de Kaasboerin in Molpostel. En dat was zo'n goede klik. En dat we zeiden van, oh, we gaan iets doen in Nederland. Dus ik heb heel veel voorprogramma's gedaan in Nederland dan. In Apeldoorn, in Ermelo. Het was heel plezant om dat te doen. En toen kwamen er natuurlijk de GSM's, maar je kon facetimen. En zo hebben we elkaar regelmatig gezien aan de andere kant van de lijn. Ja. En hebben besloten voor een single uit te brengen.
1: Ja, het is niet de eerste maal dat je een single uitbrengt met Ronnie Dober.
2: De derde single nu ondertussen.
1: De derde single. Ja. En Ronnie Dober die komt regelmatig naar Vlaanderen om op te treden samen met jou. Maar ga je ook regelmatig naar Nederland?
2: Ja, we zitten trouwens regelmatig ook in Nederland voor tv-opnames. We hebben ondertussen binnenkort ook een tv-opname voor Hart voor Muziek. Ja. En ja, we kijken er naar uit, hè.
1: Ja. Je zingt niet alleen in duo met Ronnie Dober, Yves Reenaerts.
2: Ja, dat klopt. We hebben ondertussen ook een nieuwe single uit met Yves.
1: En Yves Reenaerts is jou ook niet vreemd, hè?
2: Nee, we zijn al meer dan 20 jaar ook boezemvrienden. En het is eigenlijk een voorloper. We hebben nu al 4 singles uitgebracht. Het is een voorloper voor een album die eruit komt op het einde van het jaar.
1: Ja. Yves Reenaerts was natuurlijk ook lid van de Stoempers.
2: Dat klopt.
1: Was ook lid van de Stoempers. Maar ik denk dat heel wat mensen zich nu afvragen, hoe zit dat nu met die Stoempers? Bestaan die nog? Treden die nog op? Of wat is er daarmee gebeurd?
2: Nee, de Stoempers zijn gestopt. Dus we hebben dat 10 jaar volgehouden. Ondertussen was Johan Veugels dan eruit getrokken. Was zijn solo-carrière aan het starten. En Annelies is terug begonnen met de Sunsets Originals. Dus zij treden terug op met de allereerste Sunsets. Dat was met Matthias Lent.
1: Ja.
2: En wij hebben gekozen van, oh, we gaan terug naar 2014 en we gaan Reenaerts en Krabbe terug een beetje opstarten.
1: Ja, we hadden het al over die single van een duet met Ronnie Dober, waarmee je momenteel in de Vlaamse 40 staat bij Familieradio. Maar laat ons nu het eens hebben over die single met Yves Reenaerts.
2: Ja.
1: Wat is dat? Wat mogen de mensen daarvan verwachten? Waarom? Want het is ook niet de eerste maal dat je met Yves optreedt, hè?
2: Nee, we hebben al heel wat nummers opgenomen. En de nieuwe single is eigenlijk een liedje van Corrie Konings en Koos Alberts uit 1988.
1: Mm-hmm.
2: En ik kende het nummer niet, maar Yves kwam ermee af van, moet ik luisteren naar dat liedje? En als je naar de tekst luistert, het gaat erover als het even niet goed gaat in het leven, altijd positief denken en zeggen van, kop op, we gaan door.
1: Is dat ook een boodschap dat jij wil meegeven
2: absoluut,
1: aan de fans?
2: Absoluut. Ja. Zeker weten.
1: Ja. Jij bent begonnen als imitator van
2: Luc Steno.
1: Ja, ja. Voilà. Ja. Waarom koos je in de tijd voor Luc Steno? Want als ik jou hier zo zie zitten, dan zie ik echt weinig Luc Steno in Kurt Krabbe. Hè?
2: Ja. Dat klopt. Ja, dat lag mij gewoon, die nummers van Luc Steno vroeger. Ja. En we hebben 2 maal de VTM Sound Mixshow gedaan. En de laatste keer was in 2000, dus 26 jaar geleden, dat ik toen in de halve finale zat met het liedje Ga dan.
1: Ja, zingen nu nog altijd nummers van Luc Steno?
2: Dus minder, maar toch af en toe gebeurt dat een keer dat ik nog een liedje van Luc breng.
1: Je bent gekend als iemand die overal waar hij optreedt ambiance brengt.
2: We hopen dat
1: ze doen. Dat is zo'n beetje een visitekaartje van jou, hè?
2: Ja,
1: waarom heb je gekozen daarvoor?
2: Ja, omdat het ligt zo goed bij mij. Van, ik zie graag dat de mensen dansen. Ik zie graag dat de mensen meedoen en ja, bewegingen maken. Dus, ja. Maar ik hou ook van, natuurlijk van de trage liedjes. Zoals bijvoorbeeld 2 jaar geleden heb ik Kamer 501 opgenomen van Wil Tura.
1: Ja.
2: Was ook op Familie Radio een heel grote hit. En daar ben ik bijzonder dankbaar voor.
1: Kurt, we kennen jou allemaal als artiest. We kennen jou allemaal als zanger. Maar jij doet ook heel veel presentatiewerk. Hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Wat doe je nu het liefste? Op een podium staan als presentator of in een zaal staan als artiest?
2: Ja, als artiest.
1: Ja?
2: Ja, dat doe ik liefst van al. Maar ja. Ik hou ook van de presentaties en ik ontvang ook de artiesten. Want ja, ik ben iemand die graag tussen het volk ook leeft en ook tussen de artiesten leeft. En dat doet mij altijd veel plezier.
1: Je hebt al zoveel artiesten voorgesteld op een podium.
2: Ja.
1: Zijn er artiesten die er echt uitspringen waarvan dat je zegt, kijk, dat is nu echt een sympathieke gast?
2: Wel, ja, dat was ons Margrietje natuurlijk. Ja, en Paul Bruna natuurlijk ook, hè, ja.
1: Ja,
2: maar Margrietje was iemand dat ik nooit vergeet. Zo'n lieve dame. En ik weet nog goed, ik moest haar aankondigen en Margriet kwam niet af. En ik hoorde nog een keer in de verte, stop, ik ben er, ik zat op 2C. En daar was Margrietje, echt waar.
1: Ja, eigenlijk hebben we...
2: Altijd een van die plezante momenten.
1: Anne Margriet Hermans hebben eigenlijk allemaal formidabel mooie herinneringen. Ja, een hele toffe dame. Als ik nu zou vragen naar jou, wat is het mooiste moment uit die 26-jarige carrière? 31-jarige carrière. Wat is nu het mooiste moment voor jou?
2: Veel mooie momenten. De muziekdoos op VRT met Johan Versteken doen. Zong ik als eerste in 1995
1: in Middelkerken.
2: En dan ja, natuurlijk de VTM Sounding Show. En natuurlijk ook de vele optredens met de vele lieve vrienden.
1: Mm-hmm. Is er geen moment waarvan je zegt, kijk, dat was nu echt de top voor mij?
2: Ja, ik denk toch met Ronnie Tober, de duetjes. Omdat dat zo speciaal was. Ik ken hem als klein manneke. En ondertussen is hij ook al 81. En dat was een plezier om vriend te zijn met zo'n grote artiest. Want hij is trouwens ridder in Nederland.
1: Ja.
2: En ik ben bijzonder blij dat ik met hem zo'n grote artiest mag kunnen optreden.
1: Ja, mijn volgende vraag was eigenlijk, zijn er mensen waar je naar opkijkt? Ik denk dat Ronnie Tober daar heel hoog genoteerd staat in die lijst. Zijn er nog mensen waarvan je zegt, kijk, dat is niet iemand waar ik me heb aan gespiegeld?
2: Ja, Paul Bruna. Echt waar, ze zit ook al lang in het vak. Maar Jo Valli natuurlijk, het is allemaal begonnen dankzij Jo Valli in de tijd van de jaren 90.
1: Ja, vertel eens, de mensen die weten dat niet, hè. Wat heeft Jo Valli betekend in jouw carrière?
2: Wel, ik was eigenlijk 18 jaar, ik had net mijn rijbewijs en ik reed naar elk optreden van Jo Valli. En toen Ivan en Rosette waren daar de voorzitters van de fanclub en die zeiden van, oh Kurt, zullen we dan niet zien zitten om de promotiestand te doen van Jo?
1: Ja.
2: En natuurlijk, ik kwam met veel plezier en ik reed elke dag van Sint-Baas Vijven, waar ik vroeger woonde, naar Brakel, daar de promotiewagen in en wij reden alle optredens. En dan kon je nog van 8 uur een optreden van Jo Valli meemaken, om 10 uur, om 12 uur. We reden aan 170, 180 om op tijd te zijn.
1: Ja,
2: ja, nu kunnen we dat helaas niet meer met die 130.
1: Ja, uiteraard.
2: Maar dat was een hele andere tijd vroeger. Hè.
1: Is er nu echt nog iets waarvan je zegt, kijk, voilà, ik sta 31 jaar op een podium, is er nu echt nog iets waarvan je zegt, dat zou ik nog willen doen. Of daar zou ik nog willen optreden. Dat zou ik nog willen bereiken.
2: Goh, ja. Er zijn zoveel dingen dat elke artiest eigenlijk van droomt. Hè. Gewoon een grote hit hebben. Een keer op VTM komen of zoiets.
1: Ja. Ja, ik denk Kurt, jij bent 31 jaar geleden begonnen.
2: Ja.
1: Mensen die nu beginnen, welke raad zou jij ze geven?
2: Wel, de goede raad dat ik geef voor artiesten die nu beginnen, dat is met beide voetjes op de grond blijven. Want dat is heel belangrijk en heel veel mensen vergeten dat.
1: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk het belangrijkste. En ook vriendelijk zijn, sympathiek zijn, dat is de helft van het werk, zeg ik altijd.
1: Mm-hmm. Kurt, wij wensen jou nog enorm, maar dan ook enorm veel succes met heel jouw carrière. En vooraleer we jou loslaten op die menigte hier op het domein van de kippen in Merkem, heb ik nog 5 vragen voor jou.
2: Ja.
1: Aardbeien of kersen?
2: Ik eet geen fruit, dus dat is een hele moeilijke. Neem dan maar aardbeien.
1: Ja. Ja. Ik denk dat ik al het antwoord weet op de volgende. Wijn of bier?
2: Ja, bier.
1: Een avondje uit met Luc Appermond of met Luc Allo?
2: Luc Appermond.
1: Waarom?
2: Omdat ik altijd zo'n goede presentator heb gevonden ook.
1: Ja.
2: En die straalt rust in zijn stem.
1: Mm-hmm. Je gaat op vakantie. Wat doe je dan aan? Een t-shirt of een hemd?
2: Een t-shirt.
1: Ben je sportief?
2: Nee, hè?
1: Nee. Ken je niks van voetbal? Ken je niks van wielrennen?
2: Ik weet dat de Rode Duivels goed spelen, maar ja, voor de rest weet ik ook
1: niet. Dat is ook alles. Oké. Okay. Je bent 's avonds alleen thuis. Je zit in de zetel. Ja. Je hebt je pantoffels aan. Je hoeft je van niks aan te trekken.
2: Ja.
1: Wat doe je dan? Een boek lezen of kijken naar een goede film op tv?
2: Een goede film op tv.
1: Dames en heren, we geven hem een daverend applaus. Kurt Krabbe.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
3: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

Is everybody happy? Zijn we nog altijd een beetje sexy? Het is warm, hè? Ja, hè? Maar ik heb gezien, 31 graden is het ondertussen al. Maar het is zomer en we moeten ervan genieten. Het volgende liedje, dames en heren, kent u waarschijnlijk nog allemaal van binnen en van buiten. Het werd geschreven door Frank Galan. Mijn mooie Madonna.

0: Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Heeft nog een applaus genomen van een artiest zonder zijn Alex? Zonder geluid is helemaal niks. En dat is vandaag onder de schitterende begeleiding van ons Jantje. Jantje, Jantje. Is meer of genoeg, anders vraagt hij opslag. Dat zie je. Maar ik heb nog één liedje meegebracht, dames en heren. Dit is eigenlijk onze laatste single samen met mijn goede vriend Yves Reenaerts. Wie was erbij? Een paar weken geleden hier in de kippen. Het was 37 graden toen, hè? Ja, hè? Hij was er ook bij. Vandaag doe ik het alleen, dames en heren. Het is een nieuwe single. Het gaat erover, dus als je een beetje down zit, altijd positief blijven denken. En ik zou zeggen, kop op, we gaan door. En zo, hem erachteraan ook. En hier achteraan, allemaal die handen.

0: Lieve schatjes, nog een hele fijne middag en tot ziens allemaal.
1: En geef hem nog een avond applaus, dames en heren, Kurt Krabbe.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
1: Een zomer met de vrienden van Familieradio. Waar kunnen we dat beter beleven dan hier op het domein in de kippen in Merkem? Wij zijn nog altijd bezig met het radioprogramma Familie Radio Zomert. De komende 5 weken krijgen wij meer dan 70 artiesten hier bij ons aan de microfoon. En de man die hier vandaag bij ons zit, is iemand die eigenlijk ook niet zo ver heeft moeten rijden om naar hier te komen. We geven hem daarvoor applaus, David de Koenen.
2: Zie.
1: David, een speciaal jaar voor jou, hè?
2: Ja.
1: Een heel speciaal jaar, want voor de mensen die het nog niet moesten weten, jij staat 25 jaar op een podium. Ik zou bijna durven zeggen, dames en heren, hij ziet er nog maar 25 uit, maar 25 jaar op het podium. Hoe is het zo ver kunnen komen?
2: Ja, hoe komt dat, hè? 25 jaar muzikant, inderdaad. Dankzij papa, hè?
1: Ja.
2: Ja, papa is nog altijd beroepsmuzikant. En ik ben met de paplepel in gegoten geweest. Hè.
1: En dat was eigenlijk een beetje mijn volgende suggestie, mijn volgende vraag. De appel is niet ver van de boom gevallen. Hè.
2: Nee.
1: Vertel eens, hoe is jouw carrière begonnen? Welke rol heeft jouw vader daarin gespeeld?
2: Goh, het begon allemaal. Ik was als klein kind overal mee op optredens van papa zelf. En kijken naar een orkest in de tribune zitten. En op een gegeven moment kwam een nummer uit van Ik zing dit lied voor jou alleen van Jantje Smit.
1: Ja.
2: En Jantje Smit is even oud als ik. Dus ik begon dat dan ook mee te zingen met orkest. En van het een is het ander gekomen.
1: Ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Maar jij zingt niet alleen, want het gaat niet allemaal om te zingen op een podium. Jij bent ook muzikaal, instrumentaal, ben je ook enorm behaafd. Hè? Want zingen is één, maar instrumenten spelen, muziek kunnen lezen, muziek uitvoeren, dat is twee natuurlijk. Vertel eens over die andere carrière van jou.
2: De andere carrière is, ik ben een beroepsmuzikant nu ondertussen. Ik heb gestudeerd in de muziekschool in Veurne.
1: Mm-hmm.
2: Want ik moest van mijn papa, ik mocht het studeren, maar ik moest van mijn papa alles onder controle hebben en papier in mijn handen hebben met de welke van je kan het. Want de kleinste dingen heb ik meegekregen van papa.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk, ik moest muziekschool volgen om een instrument te kunnen blijven bespelen.
1: Ja. Je speelt accordeon, je speelt synthesizer. Ja. Wij kennen jou allemaal van deze instrumenten. Maar wat mij verwonderde toen ik jouw biografie las, jij speelt ook viool.
2: Ik ben eigenlijk violist, ja.
1: Ja. En waarom die viool niet meer gebruiken als je ergens gaat optreden?
2: Wel, omdat het een instrument is dat ik vroeger van thuis uit van mijn grootouders moest leren. En toen was het nog altijd, 25 jaar geleden, moest men naar de mis. En ze hadden opeens een koster nodig, dus het orgel kwam erbij. En dat heb ik aan mezelf mogen kiezen. Ik heb niet mogen zeggen, ik wil gitaar, ik wil... Nee, het was viool.
1: Ja.
2: En mijn tweede instrument was kerkorgel eigenlijk.
1: Ja, als ik het goed begrijp, dan was jij eigenlijk, vooraleer je op een podium stond, als slagerzanger, als artiest, was jij koster in de kerk?
2: Ja, 10 jaar heb ik dat gedaan. Ja.
1: Ga je nog naar de kerk?
2: Nee.
1: Nee?
2: Niet veel in hem.
1: Niet veel meer. Ja, oké. Okay. Enkel als er een orgel staat.
2: Ik kan er niet over uit.
1: Ja. Jouw naam zal natuurlijk altijd verbonden blijven met de Laladou.
2: Ja.
1: Ja, de Laladou. We kennen dat allemaal. Ik denk dat iedereen die hier zit uit West-Vlaanderen de Laladou kent uit Koekelaren.
2: Ja.
1: Spijtig dat het er niet meer is.
2: Goh, spijt wel. En ja en nee. Voor mij is er ook een deur open gegaan. Ik was op zondag altijd te gast bij papa.
1: Ja.
2: Met enorm veel artiesten, dat weet u zelf ook, want wij hebben het ook gestaan.
1: Ja.
2: Maar ondertussen, het was van moeten stoppen, omdat het gebouw werd verkocht.
1: Ja.
2: Dus,
1: hebben jullie er nooit aan gedacht om ergens op een andere locatie een nieuwe Laladou de nieuw Laladou bijvoorbeeld?
2: Eigenlijk niet, want ik vind persoonlijk Laladou is Laladou.
1: Mm-hmm.
2: En Laladou zal je nooit meer kunnen veranderen van plaats. Als je iets anders begint of iets nieuws, dan zou ik zeggen, ik kan nu met zekerheid zeggen, als ik een zaak zou beginnen, later met de tijd, of je weet nooit, Het zal nooit meer Laladou zijn. Ja. Laladou was een tweede thuis.
1: Ja, we kennen ook niet alleen de Laladou, maar we kennen ook de Laladou Band. Bestaat deze nog?
2: De Laladou Band blijft nog altijd doorgaan, ja.
1: En die doet nog altijd optredens ook?
2: Ja.
1: Ja.
2: Papa gaat nog altijd mee en onze Paul gaat ook nog altijd, reist ook nog altijd mee. Hij is op pensioen. Maar de optredens die we hebben met de band, die doet al nog altijd mee. Ja.
1: We gaan het eens hebben. Enkele weken geleden heb jij een nieuw full album uitgebracht. Ja. Heb je een nieuwe cd uitgebracht. Ja. Vertel eens iets meer daarover aan onze luisteraars van Familie Radio.
2: De cd is gelinkt aan mijn 25 jaar muzikale carrière. Het zijn allemaal nummers die erop staan die ik zelf heb geschreven. Mm-hmm. Zowel muzikaal, zowel tekst. En ik heb het uitgewerkt met onze goede vriend Bandit.
1: Ja.
2: Dus nu zijn er twee nummers die op het album staan die eigenlijk zeer goed draaien. Waarom? Ik breng een nummer Ode aan papa, ja en nee. Maar het is een verhaallijn met mijn 25 jaar muzikale carrière in de tekst geschreven.
1: Ja, en welk nummer is dat?
2: Ik zing dit lied voor jou alleen.
1: Ja, ik had het hier ook op staan. Omdat
2: dat is ook dat de
1: nummer,
2: titel.
1: Ja, voilà. Ik heb dat nummer natuurlijk ook gehoord via YouTube, via Spotify en zo. Ja. En ik vind het een formidabel mooi nummer.
2: Dank je wel.
1: Zelf geschreven?
2: Zelf geschreven.
1: Wanneer doe je dat dan? Al die nummers zelf schrijven? Want je zegt, ik heb een full cd uitgebracht met allemaal eigen nummers. Wanneer doe je dat?
2: Ja, maar er staan nummers op het full album die ik al langer in de lade had liggen. Hm? Die ik nu terug heb uitgehaald en verwerkt. Maar wanneer doe je dat? Tussen pot en pint.
1: Mm-hmm.
2: Ik kan nu met u hier een nummer schrijven en zeggen van het klopt of het klopt niet. Laat het een half uurtje liggen of laat het 14 dagen of 6 maanden liggen.
1: Mm-hmm.
2: En doe het opnieuw.
1: Jij zegt tussen pot en pint. Je zou kunnen zeggen tussen de soep en de patatten natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja. Dat is waar.
1: Ja, gewoon een inval krijgen, dan neem je iets en dan schrijf je het op.
2: Ja, of er gebeurt iets. Ja. Je zit aan tafel met vrienden. Vanavond is het voetbal.
1: Hm?
2: Ik zeg nog maar iets. En zei van, moet ik kijken hoeveel volk dat er hier zit voor dat voetbal.
1: Ja, voilà. Je hebt ook iets speciaals gedaan in die coronaperiode. Hè? Nog even teruggaan. 6 jaar terug.
2: Ja, inderdaad.
1: 2020, 2021. Wat heb jij dan gedaan in die coronaperiode?
2: In de coronaperiode zong ik iedere dag om 20 uur 1 nummer van op mijn balkon thuis. Ja. Gewoon voor de mensen, voor de zorg. Ik heb het ook moeten stoppen, want het weer een evenement.
1: Ja.
2: Dus de burgemeester van mijn gemeente Veurne, die trok aan mijn bel van David, je had moeten stoppen. Want,
1: er kwamen te veel mensen kijken natuurlijk.
2: De ene kwam met een hond.
1: Ze mochten niet samenkomen.
2: Nee.
1: En jij zong daar te zingen op je balkon. En al die mensen die kwamen daar samen.
2: Ja.
1: En eigenlijk wilde je iets doen voor corona, maar
2: het is uit de hand gelopen.
1: Het had een ander effect, hè, natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Je bent zoveel jaren bezig. Zijn er dingen waarvan je zegt, ik zou het anders doen, moest ik opnieuw beginnen?
2: Goh, anders niet, nee. De dagen die ik nu heb gepland, braderijvreesjes, rommelmarten, noem maar op. Zet mij buiten op een podium, dat doe ik het liefste van al.
1: Ja, hij treedt ook veel op in Oostende. En een van de oudste etablissementen van Oostende.
2: 26 jaar.
1: Ja. Ja.
2: Ik ben daar beginnen met papa.
1: Ja.
2: Dus ik doe het dit jaar 25 jaar alleen. Maar eigenlijk ervoor werkte ik al samen met papa.
1: Ja.
2: Dus in de rondspub.
1: Ja.
2: En nu heb ik nog het live muziekcafé. De Spanish Indian is overgebleven als enigste.
1: Ja.
2: En het is overgenomen van Wim Soetaert, zijn ouders, vorig jaar.
1: Ja.
2: Maar de conditie is hetzelfde. Ik mag er blijven werken.
1: Voilà. Weet je wat, David? We wensen jou nog enorm veel succes in jouw carrière. In alles wat je doet. We wensen jou heel veel succes met die nieuwe full cd van jou.
2: Dankjewel.
1: We wensen jou enorm veel succes met die nieuwe single van jou. Maar je kunt er niet van uit. Wij hebben nog 5 vragen voor jou. 5 vragen. Allee, 's morgens aan het ontbijt. Confituur of choco?
2: Choco.
1: Mojito of champagne?
2: Champagne.
1: Je mag een avondje uit. Kies je dan voor Nathalie Meskens of voor Marina Walli?
2: Paul Bruna.
1: Nee, je moet kiezen, hè. Marina Walli of Nathalie Meskens?
2: Ik dacht aan Nathalie Meskens.
1: En waarom?
2: Omdat
1: uitleg.
2: Humor.
1: Humor.
2: Droge humor, goede humor.
1: Voilà, hè. Lange broek of korte broek?
2: Vandaag lange broek.
1: En je gaat op vakantie Italië of Frankrijk?
2: Dat is een moeilijk.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Oké, dames en heren, we geven hem David applaus. David de Koene.
2: Dank je.
0: Familie Radio Zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

Miss G, de zomer is weer in het land. Everybody happy? Ah, ik heb mijn allerliefste nummer ook meegebracht voor jullie. Ik zing dit lied voor jou. Voilà, zeg.

0: met collega-artiesten. En dankjewel. Merci.
1: Dat was hem, dames en heren. Geef hem nog een tafel applaus. David de Koenen. Familie
2: Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.
3: 1, 2, 3, raak.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alten Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de volgende

0: Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier is Alem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Up zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Het scheepvaartverkeer in het Deurgangdok ligt nog altijd stil na een giftig lek sinds gisteravond op een vrachtschip. In totaal werden 186 mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. 25 van hen liggen daar nog altijd. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld rond het dok. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het lek in de container te dichten. Vier slachtoffers van de liftramp en de brand in Brussel werken voor hetzelfde Limburgse metaalbedrijf. Dat blijkt nu uit de resultaten. De firma On Time Metalworks uit Alken verliest daarmee de helft van haar team. De arbeiders kwamen om toen hun liftcabine naar beneden stortte tijdens een zware brand in het Oxygebouw. Het gerechtelijk onderzoek naar de precieze oorzaak van die kabelbreuk loopt nog. Is het dan toch zo? Flexijobs verdringen hier en daar vaste banen in de horeca, maar de impact is beperkt. Dat blijkt nu uit een gelekt rapport van de Nationale Arbeidsraad, waar de Standaard over schrijft. Volgens de onderzoekers is de verschuiving zichtbaar bij nieuwe aanwervingen. Wel helpt het systeem om zwart werk, vooral in de horeca, effectief tegen te gaan. Tennisser Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in het Zwitserse Gstaad. De jonge Belg versloeg de Italiaan Lorenzo Sonego na twee spannende tiebreaks, 2 keer 7-6. In de volgende ronde speelt hij tegen een Monegasco of een Duitser. Volop zon met temperaturen tot 30 à 31 graden, aan de kust zo'n 27. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag rond 30 graden. Vrijdag koelt het af naar 26 graden met kans op regen, waarna het weekend opnieuw droog en wisselend bewolkt verloopt. De temperatuur zakt in het weekend naar 23 graden.

0: Zo, dames en heren, onze volgende artiest heeft speciaal heel veel tijd genomen om hier bij ons te zijn. Want deze morgen, deze middag, stond hij nog in Blankenbergen in het Witte Paard voor enorm veel grote repetities. Dames en heren, geef hem een daarvoor applaus, Michael Lanzo! Michael, we gaan beginnen met het begin.
1: Ja,
0: het allez. Witte Paard, vertel. Ja.
1: Wat is het van toen? Dat is in Blankenberg. Hè? En ik sta daar van de zomer tot oktober 33 shows samen met Jacques Lafont. Patrick Onzia zit erbij, Lisa Lewis, Evelien Canotti gaat daar ook even vervangen, want Lisa moet op ieder moment van de dag nu bevallen. Dus, en Céline Hermans. Die,
0: is dat nu een van de hoogtepunten uit jouw loopbaan? Dat Witte Paard, of zeg je... Dat is natuurlijk goed, het Witte Paard.
1: Het is leuk, maar ik vind elk optreden dat ik mag doen en dat ik de mensen mag tegenkomen, is voor mij eigenlijk een hoogtepunt. Dus ik ben nog altijd heel erg dankbaar dat ik kan en mag doen wat ik graag doe. Dus voor mij is dat toch wel bijzonder.
0: Ja. Als jij in het Witte Paard staat, dan vraag ik mij af waarom... Hebben ze jou gekozen? Waarom jij? En dat is meteen ook de titel van jouw nieuwste single. Hè? Waarom jij? Je staat deze week op nummer 12 in Peters Vlaamse 40 op familieradio. Ja. Vertel eens wat meer over die single. Waarom jij?
1: Wel, ik had die single eigenlijk al heel lang geleden gehoord. En die was eigenlijk voor iemand anders bestemd. Ik weet nog altijd niet voor wie. En ik had daar gezegd tegen die man van... Ik vind dat wel echt wel een leuke single. Mocht die artiest dat niet doen, dan ben ik altijd bereid om dat zelf uit te brengen. En dan heeft eigenlijk Werner zelf gebeld een paar maanden daarna van... Kijk... die artiest gaat dat waarschijnlijk niet meer doen. En als je wil, dan mag jij die single op gaan nemen. Ja. We hebben hier en daar wel enkele woordjes veranderd. Een paar zinnetjes, een paar klemtonen. En dan is het uiteindelijk toch wel een beetje een Lanzo-nummer geworden.
0: Ja, het is niet een nummer dat specifiek op jouw lijf is geschreven.
1: Autobiograaf.
0: Maar kun je jezelf toch een klein beetje terugvinden in die tekst? Of zeg je, oh nee, ik zing dat en het is dan mee gedaan?
1: Nee, ik moet sowieso, als ik een single hoor, dan moet ik er mijzelf wel in herkennen. Mm-hmm. Het is nu niet echt een moment dat ik zeg van ik beleef het in dit moment. Ik denk dat we dat allemaal ooit wel eens in ons leven hebben meegemaakt. Maar je gaat mij bijvoorbeeld nooit over een mooie vrouw met mooie borsten of mooi lang haar horen zingen. Of het moet mijn moeder zijn. Maar ik vind als je als artiest iets moet gaan brengen waar je zelf niet in herkent, dan het is toch belangrijk, vind ik.
0: Ja, we gaan 13 jaar terug in de tijd. Ja. Wat betekent dat voor jou? 13 jaar terug in de tijd, 2013.
1: Oh, die Belgium's Got Talent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we kennen jou allemaal nog natuurlijk van Belgium's Got Talent. En ik herinner me nog dat hij daar één nummer zong waarvan dat iedereen zei, hoe heeft hij dat in elkaar gestoken? Een nummer met allemaal die liedjes van andere Vlaamse artiesten.
1: Ah ja, ja, die medley van Nederlandstalen. Ja, wel, ik kreeg eigenlijk... de vraag, ik had mij ingeschreven en plots kwamen zij met de vraag, zou jij het zien zitten om een medley te maken met kinderliedjes? Ik dacht van, maar kinderliedjes, ik vind dat nu heel vreemd dat zij dat vragen. Maar ik wou ook die vraag niet meteen gaan opbergen, omdat die vraag van hen kwam. En dan zei een oud collega van Familieradio, Rudy, ja?
0: Ja,
1: Rudy van Vlaanderen. Je zei van, waarom doe je niet een medley van oude Vlaamse liedjes? En dan heb ik dat gaan opnemen. Ze waren niet direct er ondersteboven van, maar ze zeiden ook, we gaan het zien wat de jury ervan vindt.
0: Zij waren er misschien de ondersteboven, maar de jury was het wel.
1: Ja.
0: En niet alleen de jury, want ook het publiek, hè, de mensen, die vonden dat formidabel.
1: Ja, ik verschoot ervan.
0: Hoe je dat bracht, hè.
1: Ja. Ik vond dat, ik ben nog altijd, verschiet nog altijd dat het zo'n impact had. Ja.
0: Belgium's Got Talent was niet jouw eerste wedstrijd, want ik herinner me nog goed. Ik zat in 2000 in de persjury van de Baccarabeker en daar kwam een nobele, min of meer onbekende Michael Lanzo. Wat heeft die Baccarabeker voor jou betekend?
1: Goh, ik heb daar, dat was eigenlijk een van de... de eerste professionele wedstrijden dat ik toen aan meegedaan had. En ik had daar zo holder de bolder een nummertje of twee ingestuurd. Het allermooiste van Gary Hegger stond daarop. Ik heb je lief, Paul de Leeuw. En ik dacht van, ik ga dat insturen en dan gaan we wel zien. En plots kreeg ik een telefoontje van, kijk, je bent geselecteerd en je mag meedoen als een van de vier kandidaten voor West-Vlaanderen. We hebben daar enorm veel bij geleerd. Dat was ook een unieke ervaring. Ik weet toen dat Truus Druits onze meter was. We hebben toen een zangcoach gehad van Peter de Smet. Dat was heel erg leuk om daar mee te doen. Ja.
0: De Baccarabeker Belgium's Got Talent, zijn wedstrijden belangrijk voor een artiest? Of zeg je, goh ja, kijk, voilà, ik heb er aan deelgenomen, het is welletjes geweest.
1: Ik vind altijd, je moet je kunnen aanprijzen aan het publiek. En voor mij was zo'n wedstrijd altijd wel belangrijk. En vroeger was dat ook, ja, je had echt de gouden micro. Je had op elke hoek van de straat wel een zangwedstrijd. Nu, vandaag de dag is dat een stuk minder. Maar ik vond het altijd wel leuk om aan zo'n dingen mee te doen. Vooral ook om dingen bij te leren. De mensen te leren kennen. Mensen die dan ook achter de schermen iets hebben te zeggen. En misschien ging op dat vlak dan enkele deuren voor je open. Ja.
0: Zou je ook nog willen deelnemen aan preselecties voor het Eurovisie Songfestival?
1: Goh, nee, ik denk dat niet.
0: Nee?
1: Nee, ik denk dat niet. Ik ben altijd enorm geïnspireerd geweest op het Eurovisie Songfestival. Maar ik denk vandaag de dag dat het niet echt belangrijk is dat je daar een goede stem hebt. Ik denk dat vooral dat zoveel meer is dan alleen maar een zangwedstrijd.
0: Ja, we gaan het eens hebben over jouw stem. Je hebt een unieke stem eigenlijk. Hè?
1: Alleen maar.
0: Je hebt een speciaal timbre in jouw stem. Als we een nummer horen op de radio, dan denken we dikwijls, oh, wie zingt dat nu? Maar als we een nummer horen dat gezongen is door Michael Lanzo, dan kun je onmiddellijk zeggen, dat is een nummer van Michael Lanzo. Zijn er bepaalde geheimpjes die jij hebt om je stem goed te onderhouden? Oh. Want het zijn ook niet de gemakkelijkste nummers.
1: Nee, en ik merk ook hoe ouder ik word. Ik heb bepaalde nummers opgenomen vroeger dat ik eigenlijk niet meer aan kan. Er staan nummers op mijn eerste album. Laat mij die niet meer zingen, want die zijn zodanig hoog voor mij geworden. Maar ja, ik heb altijd wel mijn eigen stem. Ja, je kan zodanig technisch geschoold zijn dat je je eigenheid en je stem gaat verliezen.
0: Ja.
1: En dat wou ik niet. En ik denk dat voor mij wel een voordeel is, dat mensen mij herkennen in mijn stem.
0: Ja. Jij treedt heel veel op, maar je treedt ook regelmatig op in jouw eigen zaak. Hè? Want moesten de mensen die nog niet weten, je hebt je eigen zaak in de weken.
1: Vertel
0: eens, wat gebeurt daar allemaal? Die treedt er regelmatig op.
1: Ik treed er regelmatig op nu de laatste.
0: Ik ga morgen naar Meulebeke.
1: Ja.
0: Zie ik jou in jouw eigen zaak?
1: Nee, want momenteel is het echt voor mij zodanig druk. Pas op, als er vrije momenten zijn en er is iets te doen, de mensen weten dan ga ik sowieso wel een beetje gaan helpen. Maar eenmaal de optredens beginnen, dan verdwijn ik discreet. En zonder mensen, waar is die? Ah, je is weg. Ja.
0: Ja.
1: Ze weten dat, hè. Dus dan wil ik ook niet echt in de kijker gaan lopen bij die andere artiesten. Dus dat is dan hun moment.
0: Ja.
1: Het is vooral ik vind het altijd plezant dat ik andere artiesten daar terug zie.
0: Ja.
1: Mensen die zelf iets kunnen organiseren. En als zij dan beroep doen op mijn zaak, vind ik dat altijd wel een pluspunt.
0: Ja, je maakt ook deel uit van Trivocci, hè?
1: Ja. Ja, dat is nu ook... normaal in september moet een nieuw album komen.
0: Dus samen met Jan Wuitens.
1: Ja, samen met Jan en nu Sven. Maar zijn artiestennaam is nu veranderd naar Liam Sky. Dus we hebben elkaar gisteren gehoord. Dus het is nu al terug een maand geleden dat we elkaar niet gezien hebben. Maar ja, het is precies of dat wij drie broers zijn. Dus het voelt wel goed dat we elkaar nu en dan eens een keer horen.
0: Oké, stel, je moet volgende week een keuze maken. Ofwel blijf je solo-artiest, ofwel gaan jullie verder met Trivocci. Je moet de keuze maken.
1: Solo, sorry.
0: Solo?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik weet, die keuze gaat niet komen, maar ja, ik heb zoveel gedaan om te kunnen te staan waar ik nu sta. Dus pas op, moest er ooit de vraag komen van kijk, jullie kunnen internationaal met Rivotje doorbreken, dan ga ik dat wel doen. En dan ga ik misschien mijn carrière als solo-artiest een klein beetje op pauze drukken, mm-hmm. maar volledig mee stoppen. Ja. Ik denk niet dat dat
0: zou lukken. Populair. Hoe ga je om met die populariteit? Hoe ga je om met de fans? Ben jij bereikbaar voor de fans?
1: Bereikbaar of bereikbaar? Oh, maar ja, Paul. Nee. De mensen weten sowieso dat ze mij via Facebook, via Instagram en als ik kan, dan ga ik altijd reageren ook. Nu, natuurlijk, het is nu wat drukker, dus... maar ik probeer toch altijd wel, als mensen een vraag hebben en ze willen mij op een of andere manier contacteren, dan gaan ze mij toch wel op een of andere manier terug horen, zeker.
0: Oké, dan sta je altijd klaar. Weet je wat, Michael, wens jou heel veel succes.
1: Dank je wel, Paul.
0: Wens jou heel veel succes met jouw nieuwe single.
1: Dank je wel.
0: De rest van je leven. En ik heb nog 5 vragen voor je.
1: Ja, nu zie.
0: Pruimen of perziken?
1: Ja. Doe maar perziken.
0: Pernod of Picon?
1: Picon.
0: Je mag een avondje uit. Kies je dan voor koning Philip of voor prins Laurent?
1: Mag je van Holland kiezen?
0: Je mag er een van Holland kiezen ook.
1: Ja, doe maar koningin Maxima dan. Dat ziet er tof uit.
0: Voilà. De Gentse feesten of marktrock?
1: Gentse feesten.
0: Ben jij sportief?
1: Ik volg nu wel.
0: Volg je voetbal, volg je wielrennen, volg je...
1: Ik vind het heel leuk om nu te horen dat de Rode Duivels heel goed bezig zijn.
0: Ja.
1: En,
0: maar welke sport doe je dan? Vogelpiek? Biljart?
1: Ik ga gaan fitnessen. Ja.
0: En nu eigenlijk een vraag... Dat ik niet zou mogen stellen aan jou en dat je misschien straks, als we samen in de coulissen zitten, dat je gaat zeggen, waarom heb je dat nu gevraagd? Mannen of vrouwen?
1: Alle twee.
0: Dames en heren, Michael Anzo.
1: Dankjewel.
2: Familieradio Zomert. Artiesten. Bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familieradio.
1: En we gaan een beetje zingen ook, hè.
3: Bloemen die bloeien voor je.

Stop de tijd, dankjewel. Dames en heren, zoals onze polder heeft gezegd, we hebben ook een nieuwe zomersingle. Ik ben heel blij dat dit bij Familie Radio heel goed doet. Dus vandaag kon ik ook niet anders dan dit nummer zingen. Waarom jij? Da-da.

0: En dat was hem, dames en heren, in volle glorie, Michael Lanzo.
1: Zo dadelijk.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Mini Radio Zomert.
1: Bij ons ben je thuis.
0: Een zomer lang.
2: Familie Radio komt naar je toe en wij zijn nog bezig met de opnames van Familie Radio Zomert. En niet alleen Familie Radio komt naar jou toe, maar ook heel wat mensen zijn gekomen bij ons hier op het domein van de Kippen in Merchem om die artiesten aan het werk te zien. Om alles te weten te komen van wat de artiesten beleefd hebben, hoe ze elkaar hebben leren kennen en wat hun toekomstplannen zijn. Dames en heren, een heel bijzonder duo. Hier naast mij, Amber en Dylan. Ik kan het niet onder stoelen of banken steken, beste mensen. Toen ik de eerste maal hun clip zag op Ment TV, dan was ik onmiddellijk weg. Niet zozeer van Dylan, maar wel van Amber natuurlijk. Maar het was een formidabel nummer en ik heb dat juist gehoord van jullie hoe dat nummer eigenlijk tot stand gekomen is. Want ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen het nummer per ongeluk al hebben gehoord. Ja? Maar vertel eens, wie gaat het woord voeren van jullie? Hoe is dat nummer tot stand gekomen?
3: Amber is meestal degene die het woord...
2: Amber, vertel.
4: Maar nu moogt je een keer.
3: Oei. We hebben elkaar echt ontmoet op het perron in Deinze. Amber is van Deinze. Ja. En we hebben daar afgesproken om dan met mijn wagen naar een restaurantje te rijden. Ja. Wij schrijven onze liedjes allemaal zelf.
2: Ja, maar pas op. Ik heb meer gehoord. Ik heb gehoord over die ellebogen in de namiddag.
3: Ah ja, oei.
2: En over die avond dan, vertel.
3: Ah wel, dus het was net na corona. Het is 3 jaar geleden zo. En Amber stond te wachten op het perron. En ik kwam naar haar toe en ik stak mijn arm uit om zodat ze mijn arm zou nemen. Galant, zoals een gentleman. Maar in plaats van ze mijn arm nam, gaf ze mij een elleboogstoot. Want dat was na corona de manier om goeiedag te zeggen. Ik klopte. En zo was de vonk eigenlijk... We lachten en het is nooit meer gestopt.
2: En die vonk is een vuur geworden, hè?
3: Ja.
2: Ja, want 's avonds...
3: Dus ze is eigenlijk blijven slapen dan. En ze is eigenlijk niet meer vertrokken. Ja.
4: Dat is een ander interview.
2: Ja. En dan komen we natuurlijk bij het feit... Jullie zijn op het podium een koppel, maar jullie zijn ook privé een koppel. Hè? En dan stel ik mij altijd de vraag... Wie is er nu de baas? Wie kiest de nummers? Wie zegt wat dat jullie gaan doen tijdens optredens op een podium?
4: Wij vullen elkaar wel aan, denk ik, op de juiste vlakken. Ik ben het al iets langer gewoon om op het podium te staan. Maar Dylan is al iets langer gewoon om ernaast te staan. Mm-hmm. Waardoor dat wij elkaar eigenlijk goed aanvullen. Het wordt eigenlijk een soort ludieke show op den duur. Maar zo in de zin dat het niet gerepeteerd is, dat we gewoon go with the flow doen. Dat willen wij ook voor ons publiek zo doen. Het sympathieke, het leuke, ik denk dat dat wel belangrijk is.
2: Als mensen komen naar een optreden van jullie, wat mogen ze dan verwachten?
4: Hoho.
2: Welk genre muziek brengen jullie?
4: Ik vind het moeilijk om onze muziek in een soort genre te plaatsen. Ik vind het vooral belangrijk dat we plezier hebben, dat de mensen plezier hebben. Dus ik denk als ze naar onze optredens komen, dat iedereen goed gaat lachen.
3: Het zijn een beetje alle genres. Ik denk dat we fan zijn van heel veel genres.
4: Ja.
3: En dat we daar ook...
2: Brengen jullie ook slagers?
3: Ja, we brengen Bart van den Bosje met Hamad Memé.
2: Ja.
4: Ja.
3: Soms droom ik dat jij er niet mee zal zijn. Dat ik alleen ben, alleen en heel klein. Klein en onzeker, onzeker en bang. Bang voor

0: Ik voor jou.
1: Jij bent de zon. Jij bent de zee.
2: Jij bent de liefde. Ga met me mee.
0: Jij bent de zon.
2: Jij bent de zee.
0: Jij bent de liefde.
1: Ga met me mee.
2: Is het applaus, dames en heren? Onverwacht, onverwacht, een live nummer. Maar Amber, jij hebt me dat juist gezegd. Ik sta al langer op het podium dan Dylan. Maar jij doet ook heel veel meer dan die duo-optredens met Dylan. Hè? Wat doe jij allemaal?
1: Goh, van alles. Ik heb bepaalde... Ik heb Amber and the Jams. Dat is eigenlijk een project, een rockband. Waarbij dat wij eigenlijk de oldschool klassiekers brengen tot de hedendaagse toppers. Dus dat is echt voor een goed festival, een goed feestje. Dus daar kan ik mijn rebelsheid in kwijt. Dan kan ik echt een keer goed met de lederen broek. Allee, ik moet jullie niet zeggen. Dan had ik er wel een beeld bij schep. Ja, dan heb ik ook nog een ander project. Dat noemt Amber V. En dat is meer dance.
2: Ja.
1: Daar heb ik ook al zillion, al die toestanden met DJ's.
0: Robert ook, Abigail.
1: Robert Abigail.
0: Rednecks,
1: dus dat zijn projecten die ik heel graag doe. En dan Amber en Dylan is mijn brave kans. Allee, braaf,
2: Het is toch wel iets helemaal anders, hè?
1: Het is iets helemaal anders. Het is echt iets ontstaan uit liefde, door liefde. Het was eigenlijk niet voorzien.
0: Nou, je bent een beetje gegroeid uit woorddans, kunsten en de cabaretsfeer eigenlijk.
1: Cabaret
0: zo deed
1: doe ik
0: Amber ook,
1: ook
0: in, tijdens de Gentse feesten op bij Coop Cabaret. Dat is een poppentheater met leuke komische sketches in het Gentse. Vriewijs.
2: Ja.
0: Dus Amber heeft wel dat cabaret.
2: Ja, maar jullie hebben elkaar leren kennen op het station, of, aan het station van Deinze. Maar was dat dan heel toevallig? Of kenden jullie elkaar al? Hadden jullie al contact met elkaar voordien?
1: Nu ga ik even het woord voeren. Het blijft. Het
0: pas op, hè.
1: Ja, nee. Het blijft een discussie. Wie heeft er wie toegevoegd op social media? Ja. Hij denkt dat... Ik weet zeker dat hij mij heeft toegevoegd, maar nog altijd, een dag van vandaag, is dat een discussie. Ah, jongens, toch mannen, hè. Ik ken het al, dames. Ze moeten altijd gelijk hebben. Het is ook iets mee, hè. Sorry, hè.
0: Ja.
1: Maar ik zie, dat is leuk, hè. Je kunt er alles tegen zeggen. Het is mijn werk.
2: Maar wist jij, toen je Dylan leerde kennen, dat hij een beroemde moeder had?
1: Wel, eerlijk gezegd, op het eerste zicht niet.
2: Ja.
1: Ik kende hem wel van ergens, maar hij komt op zoveel plaatsen.
2: Ja.
1: Plots viel mij een Frank, maar dat was later pas. En eigenlijk was dat voor mij bedoeld als een... Ik ben niet... Sorry, schatje, maar hij weet dat. Ik ben niet bij de intentie... ik had niet afgesproken met jou met de intentie van... Dat wordt iets.
2: Ja.
1: Maar ik zag hem en ik vond hem veel mooier in het echt dan op foto.
0: Zwaar je, madame.
1: Ja, sorry. Ja, ben eerlijk, hè. En ik dacht, dit is hem. En hier zitten we dan.
2: Ja, maar voor de mensen die het nog niet zouden weten, beste mensen. Dylan, dat is de zoon van Wendy van Wanten. Ja. Heb jij die zangmicrobe toch een beetje meegekregen van huis uit?
0: Zowel langs mijn papa als zijn kant ook. Want voor het Sylvain van Holmen, dus de Wallace Collection.
2: Ja,
0: mijn
2: tuurlijk.
0: Naam is Dylan van Holmen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Er zit ook wel langs die kant muzikale vibes. Mijn papa en mijn mama zijn ook samen begonnen als Gries. Figureerden ze dan. Het is dan Danny de Waale die van haar Wendy van Holmen maakt.
2: Ja.
0: En ik heb dat inderdaad allemaal van jongs af aan meebeleefd. Maar het is een grote schaduw om in te staan. Dus ik heb nooit niet de intentie gehad om daar iets mee te doen. Ik speelde ook basketbal en ik blonk daar wel in uit.
2: Ja.
0: Van de Oostende. Dus het was een beetje basketbal. Maar nu ben ik wat te oud.
2: Ja.
0: En ik krijg mijn gading wel weg in Amber en de muziek.
2: Ja. Heb jij ook muzikale familie?
1: Mijn nonkel, maar meer achter de schermen. Nonkel Chris, Chris Verleijen is de baas geweest van Live Nation. Dus de collega Herman Schuurman, dus alle Werchter. Dus als kind zat ik niet in een springkasteel, maar zat ik altijd in de nek naar optredens te kijken van Clouseau. Ik ging altijd overal mee als kind.
2: Ja.
1: Dus vandaar dat ik misschien de muziekmicrobe heb doorgekregen.
2: Ja. Oké. Niet privé, maar op muzikaal vlak, wat brengt de toekomst voor jullie? Wat willen jullie doen? Doen jullie verder op de manier waarop je nu bezig bent? Want er is ook een nieuwe single, hè?
1: Ja.
2: Ja, en ik had genoteerd, oei, schatje. Maar het is niet waar. Het is niet oei, schatje. Het is...
1: Oeh, schatje.
2: Oh, schatje. Ja. Zeg dat nog een keer.
1: Oeh, schatje. Allee, daar krijg je toch warm van, hè?
2: Ik vind dat
1: warm van, hè? Amai. Ja.
2: Ja. Klopt. Vertel eens over die single.
1: Ja, het is een schatteke. Zeg jij nog een keer.
0: Ze roept altijd, oeh, schatje. Er niet veel anders over zijn. En meestal alle liedjes, zoals Ik zag een droom, Per ongeluk, worden allemaal wel wat tussen de lakens of in de zetel tot stand. Of in de auto komen die tot stand.
2: Ook die oeh, schatje, ja. Tussen de lakens.
0: Oeh, schatje, oeh, schatje. En ja, ik ben vertrokken. Niet tussen, dat was niet de droom, was tussen de lakens. Ja,
2: nee, maar stel, binnen 5 jaar, waar willen jullie staan binnen 5 jaar als duo?
1: Over 5 jaar. Ik weet het niet. We willen sowieso wel groeien. We willen heel veel optreden, vooral. Omdat
0: hier.
1: We daar heel gelukkig van worden. Gewoon de toffe
0: sfeer. We zouden graag hier terug zijn.
1: Allee, als je die
0: jaar.
1: Mensen hier ziet. Allee, ik ben er echt eerlijk in. Iedereen die hier zit, ik word er echt gelukkig van. Maar gewoon iedereen die hier geniet. En het is zo charmant. En ik vind dat zo leuk om. Ik zeg het, ik blijf erbij. Zingen en performen is belangrijk. Maar ik vind de connectie met je publiek nog meer. En ja, als artiest ben je toch een beetje verantwoordelijk in deze ellendige maatschappij van al de miserie voor het geluk van de mensen. En wij willen dat doen met onze teksten, met onze vibe. En dat is eigenlijk onze stempel. Dus ik hoop vooral heel veel optreden, grotere podia nog en gewoon blijven voortdoen en nog heel leuke autobiografische singles maken.
2: Wij wensen jullie heel veel succes met die nieuwe single. Minstens evenveel en nog meer succes dan met die single van jullie Per ongeluk. Maar we hebben nog 5 prangende vragen voor jullie. En hieraan gaan we zien, beste luisteraars van Familie Radio, beste mensen hier op het domein van de kippen, als zij echt wel een koppel vormen. Ik stel een vraag en jullie antwoorden gewoon niet nadenken, niet wachten op elkaar. Mosselen of oesters?
0: Mosselen.
2: Dat begint hier al goed. Ja. Porto of martini?
0: Martini.
2: Amai. Ja. Strandvakantie of skivakantie?
1: Strandvakantie.
2: Pas op. Het zijn allemaal gemakkelijke tot nu toe. Remco Evenepoel of Wout van Aert?
0: Wout van Aert.
2: We hebben ze gevonden. Ja, we hebben ze gevonden. En nu een vraagje. Dylan, voor jou. Een avondje uit met Goedele Liekens of met Leslie Ann Poppen?
0: Met Goedele Liekens.
2: Ja. Dat dacht je wel? Waarom?
1: Ja,
2: dat,
1: ik weet niet. Ik vind, ja, nee. Daarom.
2: Jij mag een avondje uit. Voor wie kiest hij dan? Peter Koelewijn? Of Paul Bruna?
1: Wat denk je zelf? Paul Bruna natuurlijk.
2: Nee, we gaan het eerlijk spelen. Een avondje uit met Donald Trump of met Vladimir Poetin?
1: Oh, ik vind weet, Donald Trump, want ik verkoop een spraytentproduct. En ik denk dat dat bij hem goed in de aard gaat vallen.
2: Dames en heren, we geven ze een davenapplaus. Amber en Dylan.
0: Dankjewel.
3: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Hier zijn we dan, hè.
0: Wat een geluk. Wat een geluk.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Merci, merci, dankjewel. Merci.
0: Ja, dan is het de volgende. Of Paul? Hallo, Paul. Nee, ja, gaan wij gewoon door. We hebben een nieuw nummertje. Oeh, schatje. Het is wel summery, wat reggae vibes, ja. Zoals we net zeiden. Ik stel voor dat we dat eens tonen, hè.

0: Allemaal lekker in de summery vibe.
1: Krijgen jullie het daar een beetje warm dan zo? Ja, ça va? Oké, is goed. Dus vanavond, dames, in jullie bedje. Oeh, schatje. Je weet het, hè?
0: We hebben nog eentje dan. Eentje van onszelf ook.
1: Dat staat toch niet op Spotify, online.
0: Speciaal voor jullie.
1: Maar dat brengen we meestal live. Dus we proberen altijd een beetje aan het publiek te zien. Moeten we daar iets mee doen? Het noemt tijd zonder haast. Omdat iedereen is altijd bezig met rushen en
0: trap. Als het goed is voor jullie.
1: Trap. Dus...
0: Gaan we dat doen, hè?
1: Ja, we gaan dat doen. Kijk, zie me weer bezig.
0: We gaan allemaal wat chillen, hè, vandaag. Hè? We moesten niet haasten. Alles op het gemak. Ja? Soms kunnen we ons wat opjagen in de dingen, hè.

0: Dank u wel.
1: Willen jullie nog eentje? Ja?
0: Ja?
1: We gaan een covertje brengen van mijn mama. Ze heeft dat gedaan met Kurt Burgerman. Ken je Kurt Burgerman van Pietgebazen? Ja? Van Schietke, Lutke, Bolleke. Ja? Ja. Zijn hem, dit nummer van mijn mama. En Winnie Sommers. Zuster?

0: dankjewel, Merkem. Dankjewel, de
1: En wij geven een daver applaus, dames en heren, Amber en Dylan.
2: Merci.
3: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House, Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
1: Inderdaad, Familieradio. Wij zijn nog bezig aan de opnames van het radioprogramma Familieradio Zomert. Beste luisteraars thuis, moest u hier bij ons zijn, op het terras van de Kippen in Merkem, dan zou u kunnen meegenieten van deze bijzondere, gezellige sfeer. Maar niet getreurd, volgende week zijn wij er opnieuw. Vrijdag 17, vrijdag 24, vrijdag 31 juli en de vrijdagen 7 en 14 augustus. In totaal krijgen wij hier meer dan 70 artiesten over de vloer. En wat voor artiesten? En als ik het heb over artiesten, dan heb ik het zeker over de man die hier naast me zit. Iemand die enorm populair is. Dames en heren, geef hem een duidelijk applaus. Thomas Julien!
2: Hele goede middag.
1: Welkom. Jij stond in de file, hè?
2: Het was gigantische file vandaag. Ze zeggen altijd op tijd vertrekken. Ja. Dat hebben we ook gedaan. Maar er was vandaag geen uitkomen aan. Het was ongelooflijk.
1: Ja, en ik vroeg hem, was de lange file? Zegt hij, ik weet het niet, want ik stond helemaal vooraan. Je hebt een nieuwe single, hè?
2: Ja, klopt.
1: No problemo.
2: Ik dacht, ik stond in de file. Ik dacht, no problemo. Ik
1: zal er wel.
2: Ik kom eraan. Dus.
1: Ja, vertel eens wat over die nieuwe single van jou.
2: Wel, het was eigenlijk niet de bedoeling om nog een single uit te brengen, want ik heb in april de Klompendans uitgebracht en die had ondertussen meer dan 30 miljoen keer bekeken op sociale media. Dat is ongelooflijk veel. En doordat dat zo'n succes werd, dacht ik, laten we deze zomer nog eens een echt zomernummer uitbrengen.
1: En het is een zomersnummer
2: met
1: geworden.
2: Met positieve vibes.
1: Ja.
2: We hebben de tekst ook volledig zelf geschreven. No problemo, heb je zorgen. Wel, de mensen maken zich soms een beetje te veel zorgen in kleine dingen. En dan denk ik van, de mensen moeten soms eens meer zeggen, no problemo.
1: Ja, no problemo.
2: Morgen een nieuwe dag.
1: Wat heb jij met Italië of met de Italiaanse taal? Want je hebt vorig jaar kenden we Tutto Bene van jou.
2: Ja, Tutto Bene. We blijven een beetje in hetzelfde.
1: Tutto Bene, ja.
2: We blijven een beetje in dezelfde sfeer. Zomerse vibes. Ik hou wel van de Italiaanse keuken. Dus ik vind het wel plezant.
1: Ja, voilà. Ga je graag op vakantie in Italië?
2: Ben ik zelf nog niet geweest.
1: Nog niet geweest?
2: Het is hoogdringend. Het wordt hoogdringend.
1: Thomas, dan is het tijd dat je gaat. Hè,
2: zeker en vast. En dan zal ik daar zeker mijn accordeon meenemen. En al die zomerse nummers zingen natuurlijk.
1: Voilà. Maar niet alleen Italië, maar jij zingt in het Nederlands. Maar je hebt ook enkele opnames gemaakt in het Duits. Wat is daar de reden voor?
2: Ja, dat klopt. Omdat ik zo'n voorliefde heb voor de echte Duitse schlager ook. En ik ken er ondertussen ook heel veel mensen al. Sinds 2019 heb ik heel wat vrienden ook in Duitsland, ook uit de muziekwereld. Producers, ook zangers. We merken ook dat heel wat jonge artiesten daar in de Duitse schlager zijn. Dus dat is natuurlijk plezant als je dingen met elkaar kunt delen en kunt babbelen over
1: je zingt niet alleen in het Duits, maar je treedt daar ook op, hè?
2: Ik heb daar nu en dan wel eens een optreden, dus dat is altijd plezant.
1: Ja,
2: al mijn nummers worden ook in Duitsland opgenomen in een Duitse studio.
1: Ja. We gaan terug naar 2023. Toen bracht jij dat nummer uit dat bijna iedere artiest zingt tijdens optredens op vandaag. Maar jij bent degene die dat nummer heeft uitgebracht in 2023, Engel Bewaarder.
2: Ja, dat klopt. Dat nummer was hier eigenlijk nog niet gekend.
1: Ja.
2: Dat heeft in Nederland ook een hele tijd geduurd vooraleer dit nummer van de grond begon te geraken. En net in die tijd hebben wij dat nummer uitgebracht. En is dat in Nederland dan zo'n gigantische hit geworden?
1: Door Marco Spekmaker. Voor jou een beetje de doorbraak? Want
2: ik denk
1: zing je al een hele tijd.
2: Ik denk het wel. Dat nummer brengt natuurlijk heel veel sfeer. En ik probeer op ieder optreden natuurlijk volop sfeer en ambiance te brengen. Ik probeer de mensen zoveel mogelijk te entertainen en ervoor te zorgen dat de mensen hun zorgen vergeten.
1: Ja, ik zou het bijna niet durven zeggen, maar op jouw eigen website las ik Thomas Julien van straatmuzikant tot schlagerster. Straatmuzikant, leg uit.
2: Ja, ik heb 10 jaar op straat gespeeld.
1: Dat meen
2: je
1: niet.
2: Met mijn accordeon. Zeker en vast.
1: En waar konden de mensen jou dan?
2: Toen ik 14 jaar was, had ik de accordeon van mijn grootvader gevonden. En ik dacht, oh, dat zou wel eens leuk zijn om te kunnen spelen voor mensen. En ik stond heel vaak in Kortrijk en ook in Waregem in de Winkelstraat. En daar heb ik 10 jaar lang, dat was meestal in het weekend, de zaterdag en de zondag, stond ik daar op straat. En ik
1: speelde je enkel accordeon of je zong?
2: Ik speelde toen enkel accordeon. En ik kende daar ondertussen heel wat mensen, ook de uitbaters van de cafés, die zeiden altijd, kom snel even hier op ons terras spelen. Dat was eigenlijk superplezant. En ik gaf aan iedereen kaartjes. En zo is eigenlijk van het een het ander gekomen. En zijn mensen
1: maar dan speelde je accordeon, maar hoe ben je dan te weten gekomen dat je ook beschikte over een hele goede stem?
2: Ik merkte dat de mensen zelf begonnen mee te zingen. Ik was ondertussen geboekt op kleine privéfeesten en zo. Mm. En ik merkte, de mensen zingen mee. Als ik zelf ook meezing, dan was er nog meer sfeer. En dan ben ik begonnen met lessen te volgen. En is het eigenlijk uitgedraaid. Ja, met een zangcarrière en die accordeon die erbij komt. Dus de perfecte combinatie.
1: Ja, je hebt er juist zelf aangegeven. Je hebt zoveel volgers op sociale media. Jij bent ook populair op TikTok, op alles wat sociale media is. Is dat belangrijk?
2: Ik denk dat heel veel mensen dit onderschatten, hoe belangrijk dit is. Ik denk, in mijn ogen is dit de toekomst. En ik probeer op die sociale media verschillende publieken aan te spreken. Een publiek op TikTok is een ander publiek dan de mensen die op Facebook zitten.
1: Ja.
2: En zo kan ik de accordeon populair maken bij een groter publiek en bij verschillende generaties.
1: Ja, je hebt het nu weer over accordeon. Je bent begonnen met accordeon. Wat doe je nu het liefste? Accordeon spelen of zingen?
2: De combinatie.
1: Ja, dat is een diplomatisch
2: de combinatie.
1: Antwoord. Zijn er mensen naar wie jij opkijkt? Nationaal, internationaal?
2: Ik zie momenteel op mijn TikTok heel wat video's voorbij komen van Helene Fischer, die momenteel bezig is met haar tournee met haar arena-tournee in Duitsland. En dat is op een niveau, een wereldniveau, maar toch wordt haar slager gezongen in haar taal. Dat is eigenlijk ongelooflijk en onvoorstelbaar.
1: Ja, heel veel mensen zijn al bij jou geweest op de optredens, maar zij die er nog niet waren, wat mogen zij verwachten als ze naar een optreden van jou komen?
2: Een onvergetelijk moment. En ik hoor het hier al. Ambiance.
1: Ja. Ja. Jij zingt enkel Nederlandstalige nummers. Of tijdens de optredens breng je ook van die Duitse nummers?
2: Vooral eigenlijk ook soms Engelstalig. Mm. Bijvoorbeeld Amarillo. Nummers die sfeer brengen, maar die toch iedereen kent. En hij toch gemakkelijk kan meezingen. Dus ik probeer altijd nummers te brengen. De nummers die ik ook zelf uitbreng. Dat is één voorwaarde. Dat iedereen de titel heel snel kan meezingen. Dat een nummer snel in het oor blijft hangen. Dat het, bijvoorbeeld die laatste single, No Problemo. Ik heb zoveel berichten gekregen van mensen die mij vertellen, dat nummer dat blijft hangen in mijn hoofd. En dat is exact wat ik wil horen. En dat is exact waarvoor we het doen. En
1: ja, je hebt ook een verzamel-cd uitgebracht, hè?
2: Ja, een verzamel-cd.
1: En wat staat daarop?
2: Heel wat nummers natuurlijk, ook eigen geschreven nummers. Daar staan ook Duitse nummers op. Engelbewaarder, mijn eigen versie, staat daar natuurlijk ook op. En voor de mensen die een exemplaar willen bemachtigen, we hebben wel straks bij het foto's tekenen, hebben we ook cd's mee. En dan kunnen jullie zeker een ondertekend exemplaar bemachtigen.
1: Voilà. We gaan 10 jaar verder in de tijd. Thomas Julian, vertel. Waar staat hij? Wat doet hij?
2: Ik hoop dat ik dan nog altijd mag zingen, ook met mijn accordeon, dat ik nog steeds heel veel mensen gelukkig mag maken met mijn muziek. En ik hoop dat er dan misschien een nummer is dat mensen, dat iedereen kent, of als je nu van slager houdt of niet, maar dat ze weten, dat nummer, dat is van dat manneke met zijn accordeon.
1: Ja. Ja, van Thomas Julian met zijn accordeon.
2: Ja, voilà.
1: Ja. Is het Thomas Julian of Thomas Julian?
2: Thomas Julian.
1: Ja, Thomas Julian.
2: Laten we het gemakkelijk houden.
1: Ja, oké. Zeg, weet je wat, we wensen jou nog heel veel succes.
2: Dank u wel.
1: Met die nieuwe single, Trek het jou niet aan, No Problemo, zou ik zeggen. En
2: ik ben hier toch geraakt, hè, vandaag.
1: En vast en zeker kom je terecht in de hitlijsten van Familieradio. Maar we laten jou zomaar niet gaan, vooraleer je hier uw kunnen demonstreert aan de mensen hier op het domein van de kippen in Merkem. Heb ik 5 vragen voor jou.
2: Oh.
1: Gewoon antwoorden zonder nadenken. Niet kijken. Pizza of spaghetti?
2: Pizza.
1: Rodenbach of trappist?
2: plat water.
1: Een avondje uit met Goedele Wachters of met Fatma Taspinaar.
2: Laten we met beide uitgaan.
1: Ja, oké, dat kun je niet aan. Dat kun je niet aan.
2: No problemo, nee, no problemo.
1: Lange broek of korte broek?
2: Korte broek.
1: Benidorm.
2: Wat denk je, dat is meer sexy, hè?
1: Ja, voilà. Benidorm of Lloret de Mar?
2: Ik ben nog in beide niet geweest.
1: In dus, beide niet geweest.
2: Ik ga heel graag naar Mallorca. Dat is ook Spanje, dus...
1: Oké, ja.
2: Palma de Mallorca.
1: Dat is in orde. Voilà. Concertzaal of een cruiseschip?
2: Oeh. Dat is de hele moeilijke. Ja. Dat is de hele moeilijke, want een cruiseschip, dat staat ook nog zo op mijn verlanglijstje. Zo de bucketlist, dat zou wel heel plezant zijn.
1: Ja.
2: Dus laat ons nemen het cruiseschip.
1: Oké, dames en heren, genoeg gebabbeld. Ik geef je het woord aan... Niemand minder dan die man hier naast mij die momenteel heel wat Vlaamse harten verovert. Dames en heren, Thomas Julien.
2: Dank u wel.
3: De zonnigste muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.
1: Lieve vrienden, u kent hem alvast. Mijn zomersingle. No problemo. Er staat mee.

Dank je. Lieve vrienden, volgend nummer mag hier vandaag zeker niet ontbreken, want ik heb hem natuurlijk voor jullie meegebracht. Mijn accordeon. Maar ik stel voor dat we even gaan rechtstaan. We gaan even van die stoelen. Kom maar, we gaan even rechtstaan. Want, beste mensen, we gaan dansen. We gaan dansen, we gaan feesten, we gaan zingen. Met een nummer die ondertussen op sociale media volledig viraal gegaan is. Meer dan 30 miljoen keer bekeken. Dames en heren, hier is voor jullie de klok.

0: Family Radio. Dankjewel. Dankjewel.
1: En wij geven hem nog een avond applaus. Dames en heren, Thomas Julian.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: Radio zomert. Dit is Familie Radio.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
2: Een zomerlang samen met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familie Radio zomert. Hier op het domein van de kippen in Merkem. En bij mij twee lieftallige dames. Straks gaan wij het hebben over de dame hier tussen ons. Maar eerst gaan we het hebben over Larissa.
3: Dank u wel.
2: Larissa, je hebt een nieuwe single, hè?
3: Ja, ja.
2: Ik doe wat ik wil.
3: Ja, en toch wel echt op mijn lijf geschreven.
2: Ik dacht het al te zeggen. Ja. Ik durfde het niet zeggen, maar jij staat nieuw op nummer 25 in Peters Vlaamse 40.
3: Leuk,
2: hoe ben je toegekomen aan die single Ik doe wat ik wil?
3: Eigenlijk hebben we die al in december, december 25 hebben we die al ingezongen, omdat ik toen al verklapt heb, eigenlijk toen ik Als jij naast me staat uitbracht, hebben we toen al verklapt, dit wordt de titel van de fullalbum die er zit aan te komen, die we trouwens hebben.
2: Ja.
3: En Ik doe wat ik wil is een nummer die echt gewoon op mijn lijf geschreven is, omdat ik vind de maatschappij die wil zoveel van ons als jonge mensen. Of, het zijn allemaal regeltjes en ons pad. We moeten het zo doen en we moeten het zo doen. Maar uiteindelijk weten we toch alleen maar wat het beste voor onszelf is door gewoon onszelf te zijn en eigenlijk gewoon ons eigen ding te doen. Dus ik doe wat ik wil. Zelfs mijn kindjes thuis die zeggen, papa is de baas en mama doet haar goesting.
2: Mama doet wat ze wil. Ik kan het juist zeggen voor de mensen. Er zijn hier een aantal mensen die meegeweest zijn met ons naar Malgrat de Mar in mei. Larissa, die was er ook bij. En weet je wat, de beste mensen? Zij deed wat ze wil in
3: Malgrat de Mar. Ja, dat is waar.
2: Ja, in Malgrat de Mar. Ja, je hebt een nieuwe single, maar niet alleen een nieuwe single. Hè. Je hebt het hierbij ook. Je hebt ook een nieuw album.
3: Wel. Eigenlijk was het oorspronkelijk de bedoeling dat we hem op mijn verjaardagsbal, die 26 juli, eigenlijk eind van de maand er zit aan te komen, dat we hem dan pas gingen meebrengen. Maar ik ben hem net mogen gaan ophalen en ik was er zo fier op. En ik dacht, ik ga hem voor het eerst in primeur meebrengen naar Familieradio. En hier is hij, zie.
2: Ja, mijn wat staat er allemaal op?
3: Allereerste kindje, mijn allereerste fullalbum.
2: En wat staat er allemaal op?
3: Eigenlijk wat je de 4 jaar die gepasseerd is van mij allemaal kunt weten. Dus ik doe wat ik wil, uiteraard. Nog één, mijn favoriet. Ga jij vanavond met me mee? Doe niet zo als jij naast me staat. Kleine vogel. Broodje geluk, Engelbewaarder en uiteraard Vleugels van de wind met sterren.
2: Ja, die tweede titel, kun je dat nog eens herhalen?
3: Nog één.
2: Nee, of
3: de derde. Mijn favoriet?
2: Nee, nog niet.
3: Ga jij vanavond met me mee?
2: Graag.
3: En dan zit er ook nog een hele leuke bonustrek aan, want ik heb een eigen rockmedley laten maken bij Peter Kereman, met allemaal bekende nummers, dus It's My Life, We Will Rock You, I Love Rock and Roll en Ik Wil Je van de Kreuners. En helemaal in een leuk nieuw jasje gestoken. En die staat er ook op. Nog nergens te vinden, behalve op de film.
2: Ja, kopen, beste mensen. Moet je doen. Je had er heel veel plezier aan beleven. Maar toen wij een maand of twee geleden het laatste nieuws bekeken, stond jij als een van de artiesten die het meeste optredens gehad deze zomer. Hè? Hoeveel heb je er?
3: Is eigenlijk echt zot, maar wij stonden toen in de krant met 69 optredens en ondertussen zijn het er al een stuk of 74, 75, want er blijven erbij komen. In de zomer alleen.
2: En waar treed je dan overal op?
3: Overal. Het is van Blankenbergen, Bredene tot bij ons in het binnenland. Ja, ik zou zeggen, gewoon www.larissalive.be en daar kunt je de agenda maandelijks gewoon heel mooi volgen.
2: We hebben juist gehoord welke nummers er allemaal te vinden zijn op jouw eerste full cd. Je bent een allround zangeres, maar wat zing je nu zelf het liefste van allemaal?
3: Wel, ik moet eerlijk toegeven dat de rock medley echt wel een heel leuk lied is, een heel leuk nummer om te brengen. Ook gewoon omdat mensen kennen het allemaal. Maar het is opnieuw een heel andere Larissa dan dat ze gewoon zijn voor mij. En toen ik 4 jaar geleden startte, als ik eerlijk mag zijn, dan had ik nooit gedacht dat ik eigenlijk in de slagerwereld terecht kwam. Maar het is, ik ben erin gerold en ik doe het ook gewoon heel graag.
2: Ja, je wordt wel eens vergeleken met Laura Lin. Vind je dat een compliment? Of zeg je, ik ben Larissa en ik ben niet Laura Lin?
3: Ik ben uiteraard Larissa en ik zal altijd mezelf blijven. Ik probeer niemand na te doen. Ik denk gewoon keihard werken, voetjes op de grond en vooral eigen blijven. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Maar een complimentje krijgen dat het stemgeluid van mij heel dicht bij dat van Laura Lin past. Ja, we hebben het hier wel over de slagerkoningin natuurlijk.
2: Inderdaad. inderdaad.
3: Dus een mooier compliment kan het eigenlijk niet zijn.
2: Ja. Je zegt, 4 jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik in de slagerwereld zou terechtkomen. Maar hoe ben je eigenlijk begonnen? Waardoor ben je begonnen? Wanneer ben je begonnen? En wanneer heb je ontdekt dat je over een formidabel mooie stem beschikte?
3: Wel, ik moet eerlijk toegeven, ik heb lang getwijfeld aan mezelf. En soms nog, dat is heel hek. Maar we proberen alleen maar ons best te doen. En eigenlijk is het mijn schoonvader, die er jammer genoeg nu niet meer is, die altijd zei, manneke, jij hebt een schone stem, jij moet daar iets mee doen. Maar ik was iemand die dat niet geloofde. En net voor ik eigenlijk op het podium terechtkwam, had ik een heel laag zelfbeeld. Ik was iemand die dacht, ja, dat is wel mijn droom, maar eentje die niet voor mij is weggelegd. Ja. En uiteindelijk ben ik het bewijs, hoe laag dat je zelfbeeld soms ook is, als je er keihard in gelooft en eigenlijk gewoon eens de sprong durft wagen. Ja, kijk waar ik sta na 4 jaar. Dat is ongelooflijk. Ja. Ik heb dat eigenlijk beseft op mijn eerste grote optreden, was in Heus de Kermis. Ik ging letterlijk dood achter het podium. Ik heb zeker 10 keer heen en weer gelopen, omdat ik dacht, oh my god, dit ga ik niet kunnen. Maar ik kwam dat podium op en daar stond 1500 mensen, 1500 mensen. En toen, iedereen zong van de eerste noot tot de laatste mee. En toen besefte ik, dit is iets wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. En dat heeft voor mij de klik gemaakt en gezegd, ik moet niet bang zijn om mijn dromen te leven. Ik leef gewoon mijn dromen.
2: Ja.
3: En dat is wat ik doe, wat ik wil, ook wil duidelijk maken aan de mensen.
2: Waar wil je ergens nog op het podium staan?
3: Het grote Slagerfestival. Ja. Dat is toch nog wel eentje die in mijn bucketlist zit. Maar waar ik 26 september terechtkom, dat is toch ook wel wauw. Ik sta nog maar 4 jaar op de planken en ik sta 26 september in de AFAS Dome, in het Sportpaleis.
2: Ja.
3: Ja. Dus ik ben daar uiteraard niet alleen. Ik sta daar met Bart Kajel, André Hazes junior, Frans Bouwers, de Romeo's, Yves Segers, Matthias Lens, Harry Hegger. Tal van grote namen. En ik mag daar gaan tussen staan. Dus ik ben daar kei trots op.
2: Zijn er mensen waarvan je zegt, kijk, met die of die zou ik nog eens een duet willen zingen?
3: Ah, met u, hè?
2: Internationaal.
3: Ja, ik zou zeggen, de meteoor die mag mij altijd eens bellen, hè?
2: Ja, ja, wel, misschien wel, want ik heb het al gezegd, maar familieradio, hetgeen wat wij hier vandaag opnemen, wordt uitgezonden in West-Vlaanderen, in Oost-Vlaanderen, in Antwerpen, in Limburg, in Vlaams-Brabant. En wie weet, meteoor luistert misschien wel.
3: Ik moet zeggen, iedereen weet dat waarschijnlijk al, maar ons ster heeft wel het geluk gehad. In het Sportpaleis, in op een miljoen mijm te mogen
2: vertel
3: zien.
2: Vertel eens, sterren.
3: Ja, hoe was dat?
4: Zeg het maar. Ik zat in het publiek en opeens trekt hij mij eruit. Dat was even heel...
3: spannend.
4: Ja, dat is. Ja.
2: En nu weet ze eigenlijk niet veel wat zeggen, beste mensen. Maar Sterre, die was erbij in Malgrat de Mar. En ik heb moeten zeggen tegen Sterre, Sterre, weet je wat, zwijg de keer een beetje. Ja. Ja, want we hebben ons daar geamuseerd, hè, Sterre?
4: Dat is waar.
2: Ja, hè? Ja. En volgend jaar gaan we ons weer amuseren, hè? Want volgend jaar gaan we naar Kos en Larissa.
3: En wij gaan mee.
2: En Sterre die gaat ook weer
3: wij
2: mee.
3: Wij gaan mee.
2: Dus we gaan er weer een mooie tijd van maken, hè?
4: Ja.
2: Trouwens, waarom zit Sterre hier? Niet alleen omdat ze de dochter is van Larissa, maar omdat ze ook over een formidabel mooie stem beschikt, hè, Sterre. Vertel eens over jouw prille zangcarrière. Hoe ben jij begonnen?
4: Door mijn mama eigenlijk.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Maar hoe lang is dat geleden?
3: Oei.
4: Dat weet ik niet exact eigenlijk.
2: Een jaar of 2, 3 geleden?
4: Ik denk van in het begin.
3: Ik denk van in het begin dat ze zo af en toe wel iets meezong.
2: Ja.
3: Maar het wordt toch regelmatiger en regelmatiger het laatste jaar. Hè?
4: Ja.
2: Ja.
3: En sinds onze single is het toch wel heel vaak.
2: Jullie hebben dus een single opgenomen. Vleugels van de Wind. Jullie zingen dat formidabel mooi samen. Ik heb het jullie ook al live horen brengen. En denk je dat je ook echt zangeres wil worden, Sterre?
4: Ja, tuurlijk.
2: Ja? In hetzelfde genre van je mama of wel iets anders?
4: Denk wel hetzelfde.
2: Ja?
4: Ja.
2: Ook slagermuziek?
4: Ja.
2: Ja, en tussen ons, je moet dat niet zeggen aan de luisteraars van familieradio, of we gaan dat niet zeggen aan de mensen hier, maar wat vindt jouw vriendje daarvan?
3: Toen was het stil.
2: Zeg eens. Vindt hij het goed dat je op een podium staat?
3: Ik denk wel dat hij kei trots is, want hij is al een paar keer komen kijken met zijn mama.
2: Ja. Allee, voilà. Ja.
3: Zeg, maar andersom ook, hè. Haar vriendje koerst, dus wij gaan ook gaan supporteren voor hem. Hè.
2: Ah ja, voilà. Ja. Ja, dat wordt een hele bekende familie dat je krijgt.
3: Ja, ja.
2: Trouwens, zij is niet de enige thuis, hè, want hoeveel kinderen heb je?
3: Ja, ik heb er vier. Ik heb ons Sterren. Dan heb ik één zoontje, onze Storm. Dan heb ik ons Lente en dan heb ik ons Maan. En vandaag zijn ze er eigenlijk allemaal bij. Hè.
2: Ah,
3: ik denk dat ze op de speeltuin zijn. Dus, ja.
2: En zijn zij ook muzikaal? Of,
3: En dan eigenlijk het gekke is, ons Lente die zingt keigoed.
4: Maar ze durft niet.
3: Ze durft niet. Nee, ze durft echt niet. Ja. Ze heeft podiumvrees. Van zodra dat ik nog maar mijn micro in de buurt kom, slaat ze helemaal... Nee, mama, het is oké, zing jij maar.
2: Dat komt nog.
3: Maar ik was ook zo vroeger. Ik heb het net gezegd. Ik zag mijzelf nooit op een podium staan. Ik was daar te bang voor.
2: En nu krijgen wij jou er niet meer
3: af. En nu krijgt er mij niet meer af.
2: Voilà.
3: Nee, het is...
2: Larissa, Sterren, wij wensen jullie heel veel succes. Larissa, vooral met die nieuwe full CD van jou.
3: Dank u wel.
2: Veel succes in de duetten die jullie brengen. En ik heb nog 5 vragen.
3: Ja?
2: Ik stel een vraag aan jou, Larissa, en dan 1 aan Sterren.
3: Hola.
2: Ja, Larissa, pizza of spaghetti?
3: Spaghetti.
2: Sterren, aardbeien of kersen?
4: Ik lust alle 2 niet.
2: Je lust alle 2 niet?
3: Ik ging het net zeggen.
2: Allee, dat begint hier alweer goed. Ja. Een andere vraag, Larissa. Rode kool of spruitjes?
3: Ze lust ze ook alle 2 niet, maar ik zal ik antwoorden. Rode kool.
2: Ja, voilà. Larissa, een avondje uit met Willy Sommers of met de Romeo's?
3: Geef mij maar de Romeo's, dan heb ik er 3 voor hetzelfde geld. Toch?
2: Sterren, jij mag een duet zingen. Doe je dat dan het liefste met Marco Borsato of met Jan Smit?
4: Marco Borsato.
2: Ja.
3: Nu had ze een keer iets anders moeten durven zeggen.
2: We gaan op vakantie. Larissa, bikini of monokini?
3: Bikini. We gaan niet te veel blootgeven, hè?
2: Sterren, je mag op vakantie. Kies jij dan voor de zee of voor de bergen?
4: Zee.
2: Larissa, Willy Sommers of Luc Steno?
3: Geef mij dan toch maar Willy Sommers.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: En Larissa, een...
4: Sterren.
2: Radio of tv?
4: Oei.
2: Zat.
3: Ik zou... Maar eigenlijk heeft ze de beiden al gedaan. Hè. Ze is vandaag op de radio. En toen ze in het Sportpaleis stond, is ze op het laatste nieuws geweest.
2: Ja.
3: Dus je hebt een beetje...
2: Allee, zeg het. Radio of tv?
4: Dan toch tv.
3: Allee, vooruit.
2: En dan heb ik nog 1 vraagje, Sterren, voor jou. Wie hoor je het liefst? Paul Bruna of Paul Bruna?
4: Paul Bruna.
3: Sterren?
2: Dames en heren.
3: En Larissa of Larissa?
4: Ja, Larissa, hè. Hallo.
2: En wie horen wij het liefst? Sterren? Ja. Of Sterren?
3: Sterren.
2: Voilà ze. Ja. Dames en heren, we geven een dubbel applaus. Larissa en Sterren.
0: Familie Radio Zomert. Artiesten. Bekende Vlamingen. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.

0: En dan sluiten we heel graag af met onze laatste nieuwe single. Ik doe wat ik wil.
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

0: Dank u wel en heel graag. Tot de volgende keer.
1: En wij geven haar nog een applaus. Dames en heren, we hadden sterren, maar we hebben ook Larissa. Familie
2: Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Knol, Pijsa en troep in de ronde van Frankrijk. Onze landgenoot Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd. Dat is beslist na overleg tussen de jury en zijn ploeg. Philipsen sprintte in de 11e rit naar een 3e plaats, maar werd na een gevaarlijk manoeuvre teruggezet in de uitslag. Een half uur later komt de jury daarna op de beslissing terug. De Noor Søren Wernskjold was de beste. Hij won de snelste rit ooit in de Tour. Met een gemiddelde snelheid van meer dan 50 km per uur. 50,9 als u het wil weten. De Sloveen Pogačar blijft leider. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen, zegt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. Rond 4 uur vanmiddag kwam een auto weer stil te staan op de linker rijstrook, maar daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren bij het ongeval 8 gewonden gevallen en er waren ook heel wat voertuigen betrokken. 2 vrachtwagens ook. Ondertussen is de weg sinds 5:30 opnieuw vrij. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Maar ja, concreet krijgt Volvo 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. En dat is wel van u en mijn belastinggeld. In ruil zegt Volvo dat ze fors gaan investeren, aldus premier Bart De Wever. Er worden ook andere modellen gemaakt, zoals misschien wel Chinese modellen, Polestar en zo verder. In totaal werken er 6.000 mensen in de fabriek. De 2 verdachten van de schietpartij in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn aangehouden voor poging tot doodslag. Dat meldt het parket. Het gebeurde maandagavond. 2 mannen van 32 en 42 beschoten elkaar, mogelijk na een uit de hand gelopen burenruzie. Ze raakten allebei gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen zijn ze aan de beter hand en zitten ze in de gevangenis. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand, melden lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet helemaal onder controle. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Het koelt af vannacht naar 15 graden toch. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af. 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog. Bij een normale temperatuur van 23 graden.

0: Familie Radio Zomert en wij zijn nog altijd te gast op het terras van de Kippen hier in Merkem voor de opnames van Familie Radio Zomert. En bij mij, dames en heren, een legendarische naam eigenlijk. Hij is al jaren actief in de showwereld. Hij scoorde de ene hit na de andere zoveel jaren geleden en nog steeds staat hij op een podium. Geef hem daarvoor applaus, Ruud McKenney! Ruud, hartelijk welkom. Rocking in the street. Ik denk dat iedereen die hier op het terras van de Kippen zit nog altijd dat nummer herinnert. Wordt u nog altijd aangesproken op dat nummer?
1: Tot voor veel is toe eigenlijk. Dat is nog altijd zoiets van, dat draag je mee.
2: Ga ik naar de supermarkt?
1: Ja. Dan gebeurt het als ze zeggen van rocking in the street. Ja, oké, goeie naam.
0: Ja. En hoe lang is dat geleden eigenlijk?
1: 1978.
0: 1978. Wow. En toen stond hij daarmee eigenlijk hoog genoteerd in alle hitlijsten. Hè?
1: Er zijn 4,5 miljoen singles van verkocht.
0: Hoeveel?
1: 4,5 miljoen.
0: 4,5 miljoen.
1: Bij benadering. Ja. Dan kan er misschien nog 100.000 nevens zitten, ik weet het niet meer.
0: En was dat enkel in Vlaanderen? Was dat enkel in België? Of waar zijn die singles allemaal terechtgekomen?
1: Dat is wereldwijd gegaan. Dat is alleen in Italië is dat nooit uitgebracht.
0: Ja.
1: Weet ik niet.
0: Maar in alle landen van Europa anders. En dat resulteerde ook in optredens in andere landen?
1: Dat was toen een gekkenhuis eigenlijk. Wij deden toen 18 tv's op een maand. We werden van links naar rechts getrokken. We hebben ooit met Bonnie M. gewisseld van vlucht. Dat zij eigenlijk later moest optreden. En dat we dus speciaal onze tickets hebben veranderd. Zodanig dat zij konden werken. En dan 20 jaar nadien komen die mensen terug tegen. Dan zeggen ze, hoi Ruud. Ja. Hoe is het met ons?
0: Dus, ja. Rocking in the Street was van 1978, maar wanneer ben je eigenlijk begonnen met jouw zangcarrière?
1: Zangcarrière. Ik was bassist, ik speelde basgitaar. Ik speelde basgitaar en eigenlijk had ik nooit de ambitie om zanger te worden. Ik deed niet meer dan gewoon zingen met mijn basgitaar in mijn hand, in het orkest.
0: Want je had een eigen band, hè?
1: Ik speelde bas in een dansorkest. Maar wij deden ook opnames. En met die aparte groep deden we dus op die opnames van Rocking in the Street. En dan nadien is de Benny Bright Orchestra dat nummer eigenlijk gaan instuderen. En zo werd het dan ten berde gebracht voor tv, voor radio. En dat was het Ruud McKenney en de Benny Bright Orchestra. Ja. Eigenlijk, heel het vlak is eigenlijk allemaal opgenomen door de jongens die totaal niks te maken hadden met de Benny Bright Orchestra. Maar zo werd het wel op de plaat gezet. Ja. Met een drukfout.
0: Dat betekent...
1: Met een drukfout, ja.
0: Oh, ja.
1: Ja. Het was Ruud met dubbel U-U-D.
0: Ja.
1: En het was Ruud. En er was een juffrouw die aan de layout zat. En die zei van... Oh, Ruud, ja, dat is een meisjesnaam. Dus R-U-T-H. En na 50 jaar zit er nog altijd met dezelfde vrouwennaam opgeschreven. Maar ja.
0: 50 jaar... Hoe is jouw loopbaan eigenlijk verlopen in die 50 jaar? Je hebt altijd gezongen, hè? Want ik herinner mij nog toen wij hier met heel veel mensen in Benidorm waren. Toen waren wij in Hotel Helios. En na Helios zagen wij jou daar geregeld optreden. Hè?
1: Ah ja, dan kom van beneden op het terras kijken.
0: Ja. Ja.
1: Dat zat er vlak naast.
0: Ja. Je treedt veel op in Spanje nog altijd?
1: Regelmatig, ja. Maar ik... Dat is zo'n klein beetje tweede thuis geworden in de zin van, als we kinderen zijn, dan is het van, wanneer kom je bij mij zingen? Ken je?
0: Mm-hmm,
1: en dat is eigenlijk een wisselwerking geworden. En nu, vanaf half oktober tot eind november, ben ik terug in Spanje.
0: Ja.
1: Dan doen we weer hetgeen dat we moeten doen. Ik heb gisteren nog eentje aangenomen in Calpe. Mm-hmm. Dus dat is een ander, dat is een beetje verder dan Benidorm en weet ik allemaal. Dus maar vandaar eigenlijk dat ik daar eigenlijk goed terecht ben gekomen.
0: Ja, is er een ander publiek in Spanje dan hier? Want jij treedt voornamelijk in Spanje op, maar dat is ook voor Vlamingen toch, hè?
1: Allerhande eigenlijk, hè. Vlamingen, Nederlanders. Wat ik het leukste vind, en nu zeker vandaag, wij spelen toch de kwartfinale. En als we dan ginder zitten, op dat terras... moet ik meestal mijn mond houden en zeggen van jongens, ja, we zijn er weer niet door geraakt. Ja. Dit jaar gaat dat anders zijn.
0: Ja. Hè? Dus ik wil wel nog eens zeggen, op het moment dat wij die opname doen, ja, was het nog voor de kwartfinale. En op het moment dat dit uitgezonden wordt, weten we al als de Belgen de halve finale gehaald hebben of niet. Maar, allez, het is al voorbij als de mensen luisteren, maar wat denk je?
1: Laat ons gewoon winnen.
0: Ja, voilà.
3: Ja, voilà.
0: Ja. Oké. Okay. Wat is uit jouw hele loopbaan de mooiste herinnering?
1: Herinnering? De mooiste herinnering?
0: Ja, het mooiste moment dat ik heb kunnen meemaken in die loopbaan van jou.
1: Pah. Dat is moeilijk, hè, Paul. Ik heb ooit eens een ander camionet en gouden platen moeten ontvangen. En ik heb er maar eentje kunnen van meenemen, want de rest kreeg ik niet met mijn auto. Dus dan heeft dus de platenbaas, de uitgever, de heel eruit en met uit, die hebben allemaal exemplaren gehad. En ja, dat zijn zo van die momenten, dat vergeet je nooit. En dan 10 jaar later, dan rijden ze mij helemaal per totaal. Dus mijn knieën over, mijn benen over, al hetgeen dat dus van die enkels naar boven loopt. Ik kon niet meer stappen, ik zat in een rolstoel. En dan heb ik dus She's in Love with the Teacher geschreven. En het jaar daarop won ik dan Radio 2 Zomerrit. Dat is een van de mooie momenten.
0: Ja, She's in Love with the Teacher, ja, was natuurlijk ook een van jouw hits.
1: Maar dat is 10 jaar later, hè?
0: Ja.
1: Dat is 1987 geweest, ja, dus.
0: Stel, je begint opnieuw op vandaag. Zou je het anders doen?
1: Ik weet dat niet. Als ik datzelfde nummer nu zou krijgen... Vroeger was je een groentje. En wist je dus niet wat er allemaal gaande was.
0: Mm-hmm.
1: Maar anders doen. Het komt. Je pakt er gewoon mee met je twee handen.
0: Mm-hmm.
1: En je ondergaat het eigenlijk. Als we vroeger een pint gingen pakken. Nu ga ik met mijn beste kameraad een pint pakken. Eender wanneer. En vroeger gebeurde dat we dus met Donald Summer een pint gingen pakken.
0: Mm-hmm.
1: Als je daar nu over denkt. Ja. Van, ja, dat zijn dingen. Dat is voorbij gegaan. En eigenlijk. Ja, je beseft dat niet.
0: Zou je aan jonge artiesten die vandaag beginnen te timmeren aan een zangcarrière, zou je hen een goede raad kunnen geven?
1: Eerst muziek leren.
0: Ja.
1: Ja. Eerst muziek leren, dat ze weten in welke toonaard dat ze zingen. Want er zijn er heel veel bij die niet weten met wat ze bezig zijn.
0: Ja.
1: En dat ze dan weten van, nou, dat staat in die toonaard. En als ze dan ergens moeten zingen op het onverwachte... Dat zal te kunnen zeggen van, dat nummer staat in dit nummer, in die toonaard geschreven. En er zijn er nog weinig. Ja. Ik heb een paar collega's ooit terug op het goede pad gebracht. En die gaf me nadien gelijk van, ja, eigenlijk, als je met een auto rijdt, dan moet je een rijbewijs hebben. Als je muziek maakt, moet je notities van muziek hebben. En jij bent er zo eentje en ik ben er zo eentje.
0: Ja,
1: we zijn nog van die oude stempelen, Paul.
0: Voilà, dat is het. Ja. Heb jij, niet tegenstaande je van die oude stempel bent, nog een ultieme wens? Op muzikaal vlak.
1: Ja. Gezond blijven en zo lang mogelijk leven en ademen. En al de rest is koopbaar.
0: En op muzikaal vlak. Is er nergens nog een plaats in de wereld waar je zegt, daar of daar zou ik nog willen optreden? Of daar zou ik nog willen staan?
1: Is het erg dat ik zeg dat ik tevreden ben?
0: Hoe zegt u?
1: Is het erg dat ik zeg dat ik tevreden ben?
0: Nee, dat is mooi gezegd, uiteraard.
1: Voilà,
0: ja, voilà. En je weet, er komt misschien nog iets op uw weg, dat je zegt, kijk, voilà, dan neem ik het nog mee.
1: Dus
0: maar op uw bucketlijst staat er niks meer?
1: Al hetgeen is...
0: Allee, een optreden in de Keppen en Merkem, bijvoorbeeld.
1: Maar ja, bijvoorbeeld...
0: Voilà, ja.
1: laat ons stellen, we hebben ze stilgekregen. Ik hoop dat u straks zo lawaaierig mogelijk meedoen. Dat is hetgeen dat ik nu nog wens.
0: Wel, okay? Weet je wat, wij wensen jou nog heel veel succes in het verder verloop van jouw carrière. En nu gaan we luisteren, dames en heren, naar die formidabele artiest van zoveel jaren geleden. Die formidabele artiest die er nog altijd staat. Een formidabele stem. Hij komt er, dames en heren. Ja, tuurlijk. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Ja, natuurlijk. Ik was zo... bezig met hetgeen wat je allemaal vertelde, dat ik verhad. Stoofvlees of konijnenhapje?
1: Huh, dat is allebei lekker.
0: Pils of duvel?
1: Pils.
0: Een avondje uit met Hilde Crevets of met Marina Walli?
1: ik denk dat ik met Hilde ga.
0: Maatpak of sportief gekleed?
1: Hoe zegt u?
0: Maatpak of sportief gekleed.
1: Hou het maar gewoon.
0: Ja. Ja. Pukkelpop of Slagerfestival.
1: Pukkelpop.
0: En dan heb ik er nog eentje voor jou. Wiltura of Elvis Presley?
1: Uit respect voor Wil, Wiltura.
0: Dames en heren, we geven hem een daarvoor applaus. Roem McKinney!
3: Familie Radio Zomert. Een zomerlang vanuit de Kippen te Merken.

Nu weet ik niet of dat die jongen achter de klank van jullie al een applaus heeft gekregen. Ja, toch? Ja. Allee, kom. Volgende nummer dan.

Zo, beste luisteraars van Familie Radio, dat was het wat vandaag betreft. Wij waren hier vandaag voor de eerste maal te gast bij de kippen in Merkhem. Maar volgende week zijn wij er opnieuw. En niet alleen volgende week, we zijn er op 17 juli, 24 juli, 31 juli en 7 en 14 augustus. Alle informatie kunt u terugvinden op de Facebookpagina Familie Radio Zomert. En hier voor de mensen op het terras en de kippen, laat u nog één keer horen!

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier Salem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn. De zon.

0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: aan.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
0: Hallo, ik ben Nick Beenaert. En mijn nieuwe single Wachtzaal is deze week Prachtplaat bij Familieradio.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Guy Neve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.
3: De zon.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.

0: ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio. De zon.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, regulering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio. De zon.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij

0: mooier brengt.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hallo, ik ben Nick Beenaert en mijn nieuwe single Wachtzaal is deze week Prachtplaat bij Familieradio.